0: en ontslag. Commissie bezwaarschriften Boekel 2026. Onafhankelijke commissie bezwaarschriften heeft als hoofdtaak om de rechtmatigheid en doelmatigheid van genomen gemeentelijke besluiten te toetsen en hierover advies uit te brengen. Deze week is de Nederlandse voetgangersmonitor van start gegaan. Een belangrijk initiatief om de ervaringen van voetgangers te verzamelen. De monitor richt zich op thema's als sociale veiligheid, toegankelijkheid, verkeersveiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte. Iedereen die woont, werkt, studeert of regelmatig in Labeek komt, kan zijn of haar bijdrage leveren. Er is steeds meer aandacht voor lopen, maar er bestaat nog een aanzienlijk gebrek aan kennis over de daadwerkelijke ervaringen van voetgangers in de gemeente. Tot 25 oktober kan men aangeven waar het goed gaat en waar het verbetering nodig is in de gemeente Laarbeek. De Fietsersbond organiseert op zaterdag 19 september de landelijke paaltjescheckdag. Paaltjes op fietspaden zijn bedoeld om auto's te weren, maar kunnen gevaarlijke obstakels zijn voor fietsers. Elk jaar raken duizenden fietsers gewond door een botsing met zo'n paaltje. Dat zijn er gemiddeld zo'n 6 per dag. Paaltjes kunnen leiden tot ernstige ongelukken en maken fietspaden ontoegankelijk voor mensen met een aangepaste fiets. Tijdens de paaltjescheckdag kunnen fietsers in heel Nederland op een online kaart aangeven waar onveilige paaltjes staan. Meer info hierover fietsersbond.nl. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemelbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Van liefhebbers voor liefhebbers.
1: Meer dan 60 jaar hits.
0: OSR 920.
2: Non-stop OSR. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek. Boeken en Gemeld Bakel op Omroep Peelrand. De Mariahoutse buitenschoolse opvang in het Groen start op 24 augustus in samenwerking met voetbalvereniging Mariahout. Deze samenwerking biedt kinderen een fijne, groene en sportieve plek voor na schooltijd. Op het ruime terrein van de voetbalvereniging is volop gelegenheid voor buitenactiviteiten, sport en spel. Kinderen kunnen hier actief zijn, nieuwe dingen ontdekken en plezier maken in een vertrouwde omgeving. De officiële opening vond plaats op woensdag 2 september. Iedereen kan kennis komen maken met de buitenschoolse opvang in het Groen. Burgemeester en wethouders van Boekel hebben besloten om A.M. Vlemmings van Beuzichem en N. van Balen te ontslaan als plaatsvervangend voorzitter en lid van de commissie bezwaarschriften. Hun plaats worden ingenomen door A.G.J. van der Krabbe en M.A. Roelofs. Dit besluit, vastgesteld op 25 augustus, wordt aangeduid als het besluit in zaken benoeming en ontslag commissie bezwaarschriften Boekel 2026. Onafhankelijke commissie bezwaarschriften heeft als hoofdtaak om de rechtmatigheid en doelmatigheid van genomen gemeentelijke besluiten te toetsen en hierover advies uit te brengen. Deze week is de Nederlandse voetgangersmonitor van start gegaan, een belangrijk initiatief om de ervaringen van voetgangers te verzamelen. De monitor richt zich op thema's als sociale veiligheid, toegankelijkheid, verkeersveiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte. Iedereen die woont, werkt, studeert of regelmatig in Laabeek komt, kan zijn of haar bijdrage leveren. Er is steeds meer aandacht voor lopen, maar er bestaat nog een aanzienlijk gebrek aan kennis over de daadwerkelijke ervaringen van voetgangers in de gemeente. Tot 25 oktober kan men aangeven waar het goed gaat en waar het verbetering nodig is in de gemeente Laabeek. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boeken en Gemeld Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
1: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek. Boekeren en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Vanaf vliegbasis Eindhoven vindt van 7 tot en met 18 september de internationale militaire airborne oefening Falcon Leap plaats. Deze oefening, georganiseerd door de 11e Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht, omvat luchttransporten door de transportvliegtuigen van het Air Mobility Command van de Koninklijke Luchtmacht en internationale partners. Zij trainen het droppen van vrachten en parachutisten. Tijdens deze periode vliegen de militaire toestellen over de gemeente Boekel. Ze zullen lager vliegen dan normaal en zijn daardoor extra zichtbaar en hoorbaar. De Fietsersbond organiseert op zaterdag 19 september de landelijke paaltjescheckdag. Paaltjes op fietspaden zijn bedoeld om auto's te weren, maar kunnen gevaarlijke obstakels zijn voor fietsers. Elk jaar raken duizenden fietsers gewond door een botsing met zo'n paaltje. Dat zijn er gemiddeld zo'n 6 per dag. Paaltjes kunnen leiden tot ernstige ongelukken en maken fietspaden ontoegankelijk voor mensen met een aangepaste fiets. Tijdens de paaltjescheckdag kunnen fietsers in heel Nederland op een online kaart aangeven waar onveilige paaltjes staan. Meer info hierover, fietsersbond.nl. Burgemeester en wethouders van Boekel hebben besloten om A.M. Vlemmings van Beuzeghem en N. van Balen te ontslaan als plaatsvervangend voorzitter en lid van de commissie bezwaarschriften. Hun plaats worden ingenomen door A.G.J. van der Krabbe en M.A. Roelofs. Dit besluit, vastgesteld op 25 augustus, wordt aangeduid als het besluit in zaken benoeming en ontslag commissie bezwaarschriften Boekel 2026. Onafhankelijke commissie bezwaarschriften heeft als hoofdtaak om de rechtmatigheid en doelmatigheid van genomen gemeentelijke besluiten te toetsen en hierover advies uit te brengen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Deze week is de Nederlandse voetgangersmonitor van start gegaan. Een belangrijk initiatief om de ervaringen van voetgangers te verzamelen. De monitor richt zich op thema's als sociale veiligheid, toegankelijkheid, verkeersveiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte. Iedereen die woont, werkt, studeert of regelmatig in Laabeek komt, kan zijn of haar bijdrage leveren. Er is steeds meer aandacht voor lopen, maar er bestaat nog een aanzienlijk gebrek aan kennis over de daadwerkelijke ervaringen van voetgangers in de gemeente. Tot 25 oktober kan men aangeven waar het goed gaat en waar het verbetering nodig is in de gemeente Laarbeek. Burgemeester en wethouders van Boekel hebben besloten om A.M. Vlemmings van Beuzichem en N. van Balen te ontslaan als plaatsvervangend voorzitter en lid van de commissie bezwaarschriften. Hun plaats worden ingenomen door A.G.J. van der Krabbe en M.A. Roelofs. Dit besluit, vastgesteld op 25 augustus, wordt aangeduid als het besluit in zaken benoeming en ontslag Commissie Bezwaarschriften Boekel 2026. Onafhankelijke Commissie Bezwaarschriften heeft als hoofdtaak om de rechtmatigheid en doelmatigheid van genomen gemeentelijke besluiten te toetsen en hierover advies uit te brengen. Vanaf vliegbasis Eindhoven vindt van 7 tot en met 18 september de internationale militaire airborne oefening Falcon Leap plaats. Deze oefening, georganiseerd door de 11e Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht, omvat luchttransporten door de transportvliegtuigen van het Air Mobility Command van de Koninklijke Luchtmacht en internationale partners. Zij trainen het droppen van vrachten en parachutisten. Tijdens deze periode vliegen de militaire toestellen over de gemeente Boekel. Ze zullen lager vliegen dan normaal en zijn daardoor extra zichtbaar en hoorbaar. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
1: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De stikstofplannen van het kabinet zetten volgens het Planbureau voor de Leefomgeving een flinke stap naar een oplossing van de stikstofcrisis. Maar de veestapel moet wel fors krimpen en sommige boeren zullen waarschijnlijk moeten stoppen. In 2035 zijn er naar verwachting 20-30% minder koeien dan in 2019. De plannen raken vooral boeren met veel vee en weinig grond, bijvoorbeeld in delen van Overijssel en Brabant. Het kabinet trekt voor het totale pakket 20 miljard euro uit. Gisteravond hebben volgens vakbond FNV de eerste metaalwerkers het werk neergelegd. Vandaag komen er meer werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland bij. Personeel in de nachtdienst trapte de staking af. FNV verwacht dat er zo'n 250 werknemers staken en er wordt vandaag ook niet gewerkt door havenpersoneel. De stakingen zijn onderdeel van een serie acties van de vakbonden uit protest tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid. Daarop wordt bezuinigd. De Amerikaanse president Trump wil dat het Hoge Rechtshof van de VS het stemmen per post beperkt nog voor de verkiezingen in november. Een lagere rechter blokkeerde die plannen, maar Trump vraagt het Hoogste Hof nu om die beslissing terug te draaien. Dat Hoge Rechtshof gaf eerder al toestemming om nieuwe regels voor briefstemmen in te voeren. Trump zegt al jaren dat stemmen per post fraude gevoelig is en dat fraude bij de verkiezingen van 2020 hem de winst kostte. Hij heeft dat nooit bewezen. Bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 verstekelingen, onder wie 2 kinderen, in een vrachtwagen in Turkije gevonden. Die kwamen aan in de Vlaardingse haven en zouden mogelijk onderweg zijn geweest naar Felixstowe in Engeland. Alle 15 mensen zijn aangehouden en medisch onderzocht. Ook de chauffeur is opgepakt, maar waarvan hij precies wordt verdacht is nog onduidelijk. Bij dezelfde haven zijn half augustus ook 10 verstekelingen gevonden in een Turkse vrachtwagen. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Vanaf vliegbasis Eindhoven vindt van 7 tot en met 18 september de internationale militaire airborne oefening Falcon Leap plaats. Deze oefening, georganiseerd door de 11e Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht, omvat luchttransporten door de transportvliegtuigen van het Air Mobility Command van de Koninklijke Luchtmacht en internationale partners. Zij trainen het droppen van vrachten en parachutisten. Tijdens deze periode vliegen de militaire toestellen over de gemeente Boekel. Ze zullen lager vliegen dan normaal en zijn daardoor extra zichtbaar en hoorbaar. Burgemeester en wethouders van Boekel hebben besloten om A.M. Vlemmings van Beuzeghem en N. van Balen te ontslaan als plaatsvervangend voorzitter en lid van de commissie bezwaarschriften. Hun plaats worden ingenomen door A.G.J. van der Krabbe en M.A. Roelofs. Dit besluit, vastgesteld op 25 augustus, wordt aangeduid als het besluit in zaken benoeming en ontslag commissie bezwaarschriften Boekel 2026. Onafhankelijke commissie bezwaarschriften heeft als hoofdtaak om de rechtmatigheid en doelmatigheid van genomen gemeentelijke besluiten te toetsen en hierover advies uit te brengen. Deze week is de Nederlandse voetgangersmonitor van start gegaan, een belangrijk initiatief om de ervaringen van voetgangers te verzamelen. De monitor richt zich op thema's als sociale veiligheid, toegankelijkheid, verkeersveiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte. Iedereen die woont, werkt, studeert of regelmatig in Laabeek komt, kan zijn of haar bijdrage leveren. Er is steeds meer aandacht voor lopen, maar er bestaat nog een aanzienlijk gebrek aan kennis over de daadwerkelijke ervaringen van voetgangers in de gemeente. Tot 25 oktober kan men aangeven waar het goed gaat en waar het verbetering nodig is in de gemeente Laabeek. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De stikstofplannen van het kabinet zetten volgens het Planbureau voor de Leefomgeving een flinke stap naar een oplossing van de stikstofcrisis. Maar de veestapel moet wel fors krimpen en sommige boeren zullen waarschijnlijk moeten stoppen. In 2035 zijn er naar verwachting 20-30% minder koeien dan in 2019. De plannen raken vooral boeren met veel vee en weinig grond, bijvoorbeeld in delen van Overijssel en Brabant. Het kabinet trekt voor het totale pakket 20 miljard euro uit. Gisteravond hebben volgens vakbond FNV de eerste metaalwerkers het werk neergelegd. Vandaag komen er meer werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland bij. Personeel in de nachtdienst trapte de staking af. FNV verwacht dat er zo'n 250 werknemers staken en er wordt vandaag ook niet gewerkt door havenpersoneel. De stakingen zijn onderdeel van een serie acties van de vakbonden uit protest tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid. Daarop wordt bezuinigd. De Amerikaanse president Trump wil dat het Hoge Rechtshof van de VS het stemmen per post beperkt nog voor de verkiezingen in november. Een lagere rechter blokkeerde die plannen, maar Trump vraagt het Hoogste Hof nu om die beslissing terug te draaien. Dat Hoge Rechtshof gaf eerder al toestemming om nieuwe regels voor briefstemmen in te voeren. Trump zegt al jaren dat stemmen per post fraudegevoelig is en dat fraude bij de verkiezingen van 2020 hem de winst kostte. Hij heeft dat nooit bewezen. En Rusland heeft de Noorse ambassadeur op het matje geroepen na de inbeslagname van een Russisch onderzoeksschip woensdag bij Spitsbergen. Noorwegen deed dat op verzoek van het Oekraïense staatsbedrijf Naftogaz. Aan boord waren onder andere wetenschappers, mijnwerkers en voedselvoorraden voor de Russische nederzetting Barentsburg. Moskou eist dat het schip snel wordt vrijgegeven en spreekt van piraterij. Naftogaz wil geld verhalen op Rusland voor de onteigende bezittingen op de Krim. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden.
2: Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Vanaf vliegbasis Eindhoven vindt van 7 tot en met 18 september de internationale militaire airborne oefening Falcon Leap plaats. Deze oefening, georganiseerd door de 11e Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht, omvat de luchttransporten door de transportvliegtuigen van het Air Mobility Command van de Koninklijke Luchtmacht en internationale partners. Zij trainen het droppen van vrachten en parachutisten. Tijdens deze periode vliegen de militaire toestellen over de gemeente Boekel. Ze zullen lager vliegen dan normaal en zijn daardoor extra zichtbaar en hoorbaar. De Mariahoutse buitenschoolse opvang in het Groen start op 24 augustus in samenwerking met de voetbalvereniging Mariahout. Deze samenwerking biedt kinderen een fijne, groene en sportieve plek voor na schooltijd. Op het ruime terrein van de voetbalvereniging is volop gelegenheid voor buitenactiviteiten, sport en spel. Kinderen kunnen hier actief zijn, nieuwe dingen ontdekken en plezier maken in een vertrouwde omgeving. De officiële opening vond plaats op woensdag 2 september. Iedereen kan kennis komen maken met de buitenschoolse opvang in het Groen. De Fietsersbond organiseert op zaterdag 19 september de landelijke paaltjescheckdag. Paaltjes op fietspaden zijn bedoeld om auto's te weren, maar kunnen gevaarlijke obstakels zijn voor fietsers. Elk jaar raken duizenden fietsers gewond door een botsing met zo'n paaltje. Dat zijn er gemiddeld zo'n 6 per dag. Paaltjes kunnen leiden tot ernstige ongelukken en maken fietspaden ontoegankelijk voor mensen met een aangepaste fiets. Tijdens de paaltjescheckdag kunnen fietsers in heel Nederland op een online kaart aangeven waar onveilige paaltjes staan. Meer info hierover fietsersbond.nl. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Klaar wakker.

0: Bruno Mars, I Just Might. En daarvoor Paul Garrick met When You Walk In The Room. En nummer wat door vele artiesten ooit wel eens een keer gecoverd werd. Het weer dan van 20 jaar geleden precies. Het was toen bewolkt met lichte regen in de ochtend. De maximum temperatuur bereikte 18 graden. 'S Nachts ging het terug naar 11. De wind kwam uit het zuidwesten en in de middag klaarde het op.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen.

0: Rhythm is a Dancer met de Snap en Foreigner. Cold as Ice ook nog even daarvoor. Zometeen de headlines van het nieuws voor die tijd. Lewis Capaldi en Journey. Terwijl wij ons opmaken voor een weekend. Hè. Het is vrijdag, dus ja, dan is het weer zover. Onze plannen liggen klaar. Die van jou misschien ook wel. Hier is Journey.
1: Just

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De stikstofplannen van het kabinet zetten volgens het Planbureau voor de Leefomgeving een flinke stap naar een oplossing van de stikstofcrisis. Maar de veestapel moet wel fors krimpen en sommige boeren zullen waarschijnlijk moeten stoppen. Gisteravond hebben volgens vakbond FNV de eerste metaalwerkers het werk neergelegd. Vandaag komen er meer werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland bij. De Amerikaanse president Trump wil dat het Hoge Rechtshof van de VS het stemmen per post beperkt nog voor de verkiezingen in november. Een lagere rechter blokkeerde die plannen, maar Trump vraagt het Hoogste Hof nu om die beslissing terug te draaien. En Rusland heeft de Noorse ambassadeur op het matje geroepen na de inbeslagname van een Russisch onderzoeksschip woensdag bij Spitsbergen. Noorwegen deed dat op verzoek van het Oekraïnse staatsbedrijf Naftogaz. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR. Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen.

Love Is All, Roger Glover en zijn beestenbende. En als laatste Lily Allen met Not Fair. We hebben archiefnieuws, muzikaal weliswaar. De NCRV, ja, dat was in 1977, zendt op 4 september toen een uitzending uit met een live registratie van het concert van de Haagse rockband Vitesse in het Congresgebouw in Den Haag.

If I can't have you, Kim Wilde. Ja, wie dan wel, zou ik bijna willen zeggen. Hier op OSR hoorde je ze in elk geval voorbij komen. Goedemorgen, net wakker geworden misschien. Of lang aan het werk, of afgewerkt en zo meteen naar bed. Ja, dat zijn allemaal mogelijkheden. Wie je ook bent, wat je ook doet, waar je ook bent. Fijn dat je naar ons luistert. Hier is Voltage.

Betsa Burning, afgelopen maanden heeft er genoeg gebrand in de wereld. Laten we het daar maar niet meer over hebben. Midnight Oil hoorde je in elk geval hier op OSR 920 in Klaarbakker, vrijdagochtend. Zometeen het nieuws aan de regio breken. Voor die tijd nog muziek van Johnny Mitchell. Hier is de Big Yellow Taxi.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De CO2-uitstoot in het verkeer is vorig jaar gedaald met 1,6%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is de eerste daling sinds de coronapandemie. Personenauto's zijn verantwoordelijk voor 58% van de uitstoot, maar omdat steeds meer auto's volledig elektrisch zijn, stoten zij vorig jaar 9,1% minder uit dan in peiljaar 2015. Ook lichte bedrijfsvoertuigen zijn schoner geworden, opnieuw door de opmars van elektrisch rijden. Huren is gemiddeld 4,4% duurder geworden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de cijfers van juli. De huurstijging is iets gedaald. In 2025 stegen de huren gemiddeld met 4,9% en in 2024 met 5,4%. In de provincies Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn klein. Ook in de Randstad lag de gemiddelde huurstijging in de buurt van het landelijk gemiddelde. De Argentijnse president Milei wil sancties gaan opleggen aan oliebedrijven die actief zijn bij de Falkland-eilanden. Dat is opvallend omdat deze eilanden bij het Verenigd Koninkrijk horen. Volgens veel Argentijnen horen de Falklands, die vlak voor de kust van Argentinië liggen, bij hun land. In de jaren 80 werd er zelfs oorlog over gevoerd met Groot-Brittannië. Dat Milei zich nu wil bemoeien met de olieproductie daar zet de verhoudingen met de Britten opnieuw onder druk. En Rusland heeft de Noorse ambassadeur op het matje geroepen na de inbeslagname van een Russisch onderzoeksschip woensdag bij Spitsbergen. Noorwegen deed dat op verzoek van het Oekraïnse staatsbedrijf Naftogaz. Aan boord waren onder andere wetenschappers, mijnwerkers en voedselvoorraden voor de Russische nederzetting Barentsburg. Moskou eist dat het schip snel wordt vrijgegeven en spreekt van piraterij. Naftogaz wil geld verhalen op Rusland voor de onteigende bezittingen op de Krim. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Vanaf vliegbasis Eindhoven vindt van 7 tot en met 18 september de internationale militaire airborne oefening Falcon Leap plaats. Deze oefening, georganiseerd door de 11e Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht, omvat de luchttransporten door de transportvliegtuigen van het Air Mobility Command van de Koninklijke Luchtmacht en internationale partners. Zij trainen het droppen van vrachten en parachutisten. Tijdens deze periode vliegen de militaire toestellen over de gemeente Boekel. Ze zullen lager vliegen dan normaal en zijn daardoor extra zichtbaar en hoorbaar. Deze week is de Nederlandse Voetgangersmonitor van start gegaan. Een belangrijk initiatief om de ervaringen van voetgangers te verzamelen. De monitor richt zich op thema's als sociale veiligheid, toegankelijkheid, verkeersveiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte. Iedereen die woont, werkt, studeert of regelmatig in Laabeek komt, kan zijn of haar bijdrage leveren. Er is steeds meer aandacht voor lopen, maar er bestaat nog een aanzienlijk gebrek aan kennis over de daadwerkelijke ervaringen van voetgangers in de gemeente. Tot 25 oktober kan men aangeven waar het goed gaat en waar het verbetering nodig is in de gemeente Laarbeek. De Mariahoutse buitenschoolse opvang in het groen start op 24 augustus in samenwerking met voetbalvereniging Mariahout. Deze samenwerking biedt kinderen een fijne, groene en sportieve plek voor na schooltijd. Op het ruime terrein van de voetbalvereniging is volop gelegenheid voor buitenactiviteiten, sport en spel. Kinderen kunnen hier actief zijn, nieuwe dingen ontdekken en plezier maken in een vertrouwde omgeving. De officiële opening vond plaats op woensdag 2 september. Iedereen kan kennis komen maken met de buitenschoolse opvang in het groen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920.

Queen. Another One Bites the Dust. Goedemorgen, welkom terug. Ben klaar wakker hier boven zijn 920. Nog tot 9 uur. Dan is het tijd voor Muziekfabriek, uiteraard, zoals elke werkdag van de week. En omdat het de laatste is van deze week, instrumentaaltjes en verhaaltjes straks in het tweede gedeelte.

0: Same old story met Chip Taylor. Jawel, country en western hier op Overzicht 9-2-0 met de pijlenboog in de hand. Dan is het tijd geworden voor 2 van 1. Daarin vandaag Billy Joel, River of Dreams uiteraard en My Life komen beide voorbij.
1: 1 artiest, 2 nummers. Dit is 2 van 1. 2 van 1.

My Life and the River of Dreams. Twee keer Billy Joel hier op OSR, zoals we dat elke dag doen. Nog, althans, het gaat binnenkort eindigen, maar dat hoor je dan tegen die tijd wel. Hier is Michael Bublé.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De CO2-uitstoot in het verkeer is vorig jaar gedaald met 1,6%. Personenauto's zijn verantwoordelijk voor 58% van de uitstoot, maar omdat steeds meer auto's volledig elektrisch zijn, stoten zij vorig jaar 9,1% minder uit dan in peiljaar 2015. Huren is gemiddeld 4,4% duurder geworden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de cijfers van juli. De Argentijnse president Milei wil sancties gaan opleggen aan oliebedrijven die actief zijn bij de Falklandeilanden. Dat is opvallend omdat deze eilanden bij het Verenigd Koninkrijk horen. En Rusland heeft de Noorse ambassadeur op het matje geroepen na de inbeslagname van een Russisch onderzoeksschip woensdag bij Spitsbergen. Noorwegen deed dat op verzoek van het Oekraïnse staatsbedrijf Naftogaz. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: De dag voordat jij kwam. The day before you came. En ABBA.
1: Instrumentaaltje en zijn verhaaltje.
0: 1979 is het jaar waarin Rovers Return werd uitgebracht. Een nummer van de Corgis. De Corgis waren een Britse popband, bekend van de hit Everybody's Got to Learn Sometime. Dit instrumentale nummer van hun debuutalbum is vernoemd naar een Britse pub. Het is een sfeervol, melancholisch stuk met een prominente, vloeiende synthesizer en pianopartij. De titel verwijst naar de terugkeer van een hond genaamd Rover of naar de Britse soap Coronation Street. Wie kent die nog?

Green Tambourine met de Lemon Pipers. En de Corsi is het instrumentaaltje en zijn verhaaltje van vandaag, van deze week. Dus Rover's Return, nummer wat we destijds toch best vaak draaiden eigenlijk. Het was ook een hit in Nederland. Dus het is knap voor een instrumentaal nummer. Komt niet zo heel vaak voor, dat instrumentale nummers goed scoren. Is best lastig. OSR 920, je weet het, daar luister je naar. Vertel het woord, zodat we een grotere familie krijgen die naar dit station gaan luisteren.

Living for Kensington en Tupac met Changes brengt een einde aan Klaarwakker voor deze week. En dus ook voor vandaag. Dank je voor het luisteren. 5 dagen lang weer. Volgende week doen we dat dunnetjes over. Veel plezier met alle programma's die nu volgen. Tot aan maandagochtend 7 uur. Straks Muziekfabriek. En nu nog Jan Smit.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Ruim een week na de overstromingen in Nepal zijn twee mannen gered uit een tunnel van een waterkrachtcentrale. De twee mannen waren daar aan het werk toen zij vastkwamen te zitten. Nog zeker 557 andere werknemers van deze centrale worden vermist. In de tunnel zouden naar schatting 115 mensen vastzitten. Bij de overstromingen in Nepal en Tibet kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt. De CO2-uitstoot in het verkeer is vorig jaar gedaald met 1,6%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is de eerste daling sinds de coronapandemie. Personenauto's zijn verantwoordelijk voor 58% van de uitstoot, maar omdat steeds meer auto's volledig elektrisch zijn, stoten zij vorig jaar 9,1% minder uit dan in peiljaar 2015. Ook lichte bedrijfsvoertuigen zijn schoner geworden, opnieuw door de opmars van elektrisch rijden. Huren is gemiddeld 4,4% duurder geworden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de cijfers van juli. De huurstijging is iets gedaald. In 2025 stegen de huren gemiddeld met 4,9% en in 2024 met 5,4%. In de provincies Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn klein. Ook in de Randstad lag de gemiddelde huurstijging in de buurt van het landelijk gemiddelde. De Argentijnse president Milei wil sancties gaan opleggen aan oliebedrijven die actief zijn bij de Falkland-eilanden. Dat is opvallend omdat deze eilanden bij het Verenigd Koninkrijk horen. Volgens veel Argentijnen horen de Falklands, die vlak voor de kust van Argentinië liggen, bij hun land. In de jaren 80 werd er zelfs oorlog over gevoerd met Groot-Brittannië. Dat Milei zich nu wil bemoeien met de olieproductie daar zet de verhoudingen met de Britten opnieuw onder druk. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden.
4: Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
5: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Vanaf vliegbasis Eindhoven vindt van 7 tot en met 18 september de internationale militaire airborne oefening Falcon Leap plaats. Deze oefening, georganiseerd door de 11e Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht, omvat luchttransporten door de transportvliegtuigen van het Air Mobility Command van de Koninklijke Luchtmacht en internationale partners. Zij trainen het droppen van vrachten en parachutisten. Tijdens deze periode vliegen de militaire toestellen over de gemeente Boekel. Ze zullen lager vliegen dan normaal en zijn daardoor extra zichtbaar en hoorbaar. De Fietsersbond organiseert op zaterdag 19 september de landelijke paaltjescheckdag. Paaltjes op fietspaden zijn bedoeld om auto's te weren, maar kunnen gevaarlijke obstakels zijn voor fietsers. Elk jaar raken duizenden fietsers gewond door een botsing met zo'n paaltje. Dat zijn er gemiddeld zo'n 6 per dag. Paaltjes kunnen leiden tot ernstige ongelukken en maken fietspaden ontoegankelijk voor mensen met een aangepaste fiets. Tijdens de paaltjescheckdag kunnen fietsers in heel Nederland op een online kaart aangeven waar onveilige paaltjes staan. Meer info hierover fietsersbond.nl. De Mariahoutse buitenschoolse opvang in het groen start op 24 augustus in samenwerking met voetbalvereniging Mariahout. Deze samenwerking biedt kinderen een fijne, groene en sportieve plek voor na schooltijd. Op het ruime terrein van de voetbalvereniging is volop gelegenheid voor buitenactiviteiten, sport en spel. Kinderen kunnen hier actief zijn, nieuwe dingen ontdekken en plezier maken in een vertrouwde omgeving. De officiële opening vond plaats op woensdag 2 september. Iedereen kan kennis komen maken met de buitenschoolse opvang in het groen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boeken en Gemelbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Muziekfabriek.
2: Ben van Riel.

Je kent ze van The Hole of the Moon. En dit was de plaat die daarvoor uitkwam. Wat nooit geheel is geweest. Alleen maar een tipperade plaatje. Maar wel mooi. We hadden het over The Waterboys en A Girl Called Johnny. We begonnen met Bugs Fizz en Making Your Mind Up. Goedemorgen, van harte welkom. Het is vrijdagochtend. Kijk het op de kalender. 4, 9, 20, 26 tot om 12 uur is dit muziekfabriek. Je bent van harte welkom. Stikstofpakket krijgt ruime voldoende. Krimpfeest.

0: we zeggen 9-2-0. Vanochtend is het zacht met 20 tot 22 graden. Er is veel bewolking. Maar het is lange tijd overwegend droog. Er waait een matige tot vrij krachtige, vrij vlakerige zuidwestenwind. En vanmiddag valt er enige tijd regen. En daarbij kan het soms goed doorplensen. In de loop van de middag zet de temperatuur een daling in. Tegen de avond is het een graad of 18. Vanavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. In de nacht zakt het kwik tot een graad of 13. Morgen wisselen zon en enkele stapelwolken elkaar af. En bij 21 graden. Zondag is het zonnig en warm na zomerweer. Maxima 23 of 24 graden.
1: OSR 920. Van liefhebbers voor liefhebbers.

0: En dan kwam Dion en Runaround Sue uit. Stephanie Mills en Never Knew Love Like This Before. Hij kwam uit Limburg. Ik heb het over Benny Nijman.
1: Je bent alleen maar koppig. Jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren. Wat zeg je? Vieze woorden. Het hoort niet wat je doet. Je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden. Jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: Ah, mooi dit. Crosby, Stills, Nash & Young en Sweet Jude Blue Eyes. 7 minuten lang hier op OSR 920. Tot het nieuws, Sheryl Crow.
1: This ain't no disco. And it ain't no country club either.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Mariette Hamer wordt lijsttrekker in de Eerste Kamer voor fusiepartij PRO. Dat meldt de NOS. De PvdA-politica is de opvolger van Paul Rozemuller, die vorige week bekendmaakte dat hij stopt. Hamer was eerder fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Ze was ook voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en kabinetsinformateur. De nieuwe Eerste Kamer wordt volgend jaar geïnstalleerd na de Provinciale Statenverkiezingen. Een groot datalek bij reisapp Polarsteps heeft mogelijk miljoenen gebruikers getroffen. Onderzoekers van journalistiek platform Follow the Money wisten gegevens van meer dan 23 miljoen gebruikers op te halen. Het gaat onder meer om namen, foto's, video's en zeer nauwkeurige locatiegegevens. De Franse cybersecurity-onderzoeker Louis Coderc ontdekte het lek eind vorig jaar. Hij informeerde Polarsteps, maar er werd volgens hem weinig met zijn melding gedaan. De koepelorganisatie van duurzame boeren, Caring Farmers, heeft positief gereageerd op de stikstofplannen van het kabinet. De plannen zijn volgens hen ingrijpend, maar wel hard nodig. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde eerder dat een gedwongen krimp van de veestapel nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Caring Farmers pleit voor aanvullend voedselbeleid dat dierwaardig en duurzaam is. Ruim een week na de overstromingen in Nepal zijn twee mannen gered uit een tunnel van een waterkrachtcentrale. De twee mannen waren daar aan het werk toen zij vastkwamen te zitten. Nog zeker 557 andere werknemers van deze centrale worden vermist. In de tunnel zouden naar schatting 115 mensen vastzitten. Bij de overstromingen in Nepal en Tibet kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt-Bakel op Omroep Peelrand. Vanaf vliegbasis Eindhoven vindt van 7 tot en met 18 september de internationale militaire airborne oefening Falcon Leap plaats. Deze oefening, georganiseerd door de 11e Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht, omvat luchttransporten door de transportvliegtuigen van het Air Mobility Command van de Koninklijke Luchtmacht en internationale partners. Zij trainen het droppen van vrachten en parachutisten. Tijdens deze periode vliegen de militaire toestellen over de gemeente Boekel. Ze zullen lager vliegen dan normaal en zijn daardoor extra zichtbaar en hoorbaar. De Mariahoutse buitenschoolse opvang in het Groen start op 24 augustus in samenwerking met voetbalvereniging Mariahout. Deze samenwerking biedt kinderen een fijne, groene en sportieve plek voor na schooltijd. Op het ruime terrein van de voetbalvereniging is volop gelegenheid voor buitenactiviteiten, sport en spel. Kinderen kunnen hier actief zijn, nieuwe dingen ontdekken en plezier maken in een vertrouwde omgeving. De officiële opening vond plaats op woensdag 2 september. Iedereen kan kennis komen maken met de buitenschoolse opvang in het Groen. Burgemeester en wethouders van Boekel hebben besloten om A.M. Vlemmings van Beuzeghem en N. van Balen te ontslaan als plaatsvervangend voorzitter en lid van de commissie bezwaarschriften. Hun plaats worden ingenomen door A.G.J. van der Krabbe en M.A. Roelofs. Dit besluit, vastgesteld op 25 augustus, wordt aangeduid als het besluit in zaken benoeming en ontslag commissie bezwaarschriften Boekel 2026. Onafhankelijke commissie bezwaarschriften heeft als hoofdtaak om de rechtmatigheid en doelmatigheid van genomen gemeentelijke besluiten te toetsen en hierover advies uit te brengen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's. Without you, there ain't no place for
4: me to hide. Without you. Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: Ah, het is vrijdag. Langzaam maar zeker schieten we je weekend binnen. Jazeker. UB40 and the way you do the things you do.
1: Ben van Rio.
0: Vanochtend is het zacht met 20 tot 22 graden. Er is veel bewolking, maar het is nog een tijd overwegend droog. Vanmiddag valt er enige tijd regen. OSR 920. We gaan naar de musical, de film musical van The Who. Dit is de Pinball Wizard.

0: heerlijk zo richting het weekend. CNC Music Factory, I'm Gonna Make You Sweat, The Crystals. En Danny Kiss Me, tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Juist op deze dag gaan mijn gedachten uit naar de wereld waarin we leven. Een wereld vol liefde, maar ook vol haat. En dan sta ik als vanzelf ook even stil bij al die keren dat ik me verloren voelde en hulpeloos. Dat ik niet wist hoe het verder moest in moeilijke tijden. Maar dan was jij er ineens. Je hielp me door die moeilijke dagen heen en liet me nooit in de steek. Zelfs al blijf ik steeds maar een muur om me heen trekken, zelfs muren van gewapend beton, jij breekt ze af en overbrugt de afstand tussen ons. Je zegt dan altijd dat we niet op deze wereld zijn om alleen te blijven. En je vraagt me mijn hart te openen. En ja, dan smelt ik gewoon. Dan word ik me getroost en gesterkt. En ineens is het niet belangrijk meer dat we best wel verschillend zijn. Dat hoort er nou eenmaal bij. Dan dringt het weer tot me door dat onze liefde zich na al die jaren allang bewezen heeft. En dan hoop ik dat je dag en nacht bij me wilt blijven. En daarom vraag ik je juist op deze dag of jij mijn Valentijn wil zijn. Voor altijd.

Mathieu Bazaar. Ach, toch nog een heel klein beetje de zomer, de zon tussen de wolken door. En T-Cento, Frank Boeien en Verslaafd aan Jou. Even wat stukje Motown met de Four Tops. Walk Away, Renee.

John Lee Hooker samen met Van Morrison. Dit was het origineel. Van Morrison en Them. En Gloria, Real to Real, and I Like to Move It. Tot het nieuws, de Talking Heads, Slippery People.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920.
2: In het Gelderse Eerbeek is vanochtend een overleden minderjarige aangetroffen. Hulpdiensten werden opgeroepen voor een reanimatie, waaronder een traumahelikopter, maar het mocht niet baten. Bij aankomst trof de politie het lichaam van het slachtoffer aan. In dezelfde woning is een verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het overlijden. Meer informatie is op dit moment nog niet bekend. Mariette Hamer wordt lijsttrekker in de Eerste Kamer voor fusiepartij PRO. Dat meldt de NOS. De PvdA-politica is de opvolger van Paul Rozemuller, die vorige week bekendmaakte dat hij stopt. Hamer was eerder fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Ze was ook voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en kabinetsinformateur. De nieuwe Eerste Kamer wordt volgend jaar geïnstalleerd na de Provinciale Statenverkiezingen. Een groot datalek bij reisapp Polarsteps heeft mogelijk miljoenen gebruikers getroffen. Onderzoekers van journalistiek platform Follow the Money wisten gegevens van meer dan 23 miljoen gebruikers op te halen. Het gaat onder meer om namen, foto's, video's en zeer nauwkeurige locatiegegevens. De Franse cybersecurity-onderzoeker Louis Coderc ontdekte het lek eind vorig jaar. Hij informeerde Polarsteps, maar er werd volgens hem weinig met zijn melding gedaan. De koepelorganisatie van duurzame boeren, Caring Farmers, heeft positief gereageerd op de stikstofplannen van het kabinet. De plannen zijn volgens hen ingrijpend, maar wel hard nodig. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde eerder dat een gedwongen krimp van de veestapel nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Caring Farmers pleit voor aanvullend voedselbeleid dat dierwaardig en duurzaam is. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden.
1: Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt-Bakel op Omroep Peelrand. Vanaf vliegbasis Eindhoven vindt van 7 tot en met 18 september de internationale militaire airborne oefening Falcon Leap plaats. Deze oefening, georganiseerd door de 11e Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht, omvat luchttransporten door de transportvliegtuigen van het Air Mobility Command van de Koninklijke Luchtmacht en internationale partners. Zij trainen het droppen van vrachten en parachutisten. Tijdens deze periode vliegen de militaire toestellen over de gemeente Boekel. Ze zullen lager vliegen dan normaal en zijn daardoor extra zichtbaar en hoorbaar. Burgemeester en wethouders van Boekel hebben besloten om A.M. Vlemmings van Beuzeghem en N. van Balen te ontslaan als plaatsvervangend voorzitter en lid van de commissie bezwaarschriften. Hun plaats worden ingenomen door A.G.J. van der Krabbe en M.A. Roelofs. Dit besluit, vastgesteld op 25 augustus, wordt aangeduid als het besluit in zaken benoeming en ontslag commissie bezwaarschriften Boekel 2026. Onafhankelijke commissie bezwaarschriften heeft als hoofdtaak om de rechtmatigheid en doelmatigheid van genomen gemeentelijke besluiten te toetsen en hierover advies uit te brengen. De Fietsersbond organiseert op zaterdag 19 september de landelijke paaltjescheckdag. Paaltjes op fietspaden zijn bedoeld om auto's te weren, maar kunnen gevaarlijke obstakels zijn voor fietsers. Elk jaar raken duizenden fietsers gewond door een botsing met zo'n paaltje. Dat zijn er gemiddeld zo'n 6 per dag. Paaltjes kunnen leiden tot ernstige ongelukken en maken fietspaden ontoegankelijk voor mensen met een aangepaste fiets. Tijdens de paaltjescheckdag kunnen fietsers in heel Nederland op een online kaart aangeven waar onveilige paaltjes staan. Meer info hierover fietsersbond.nl. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Deze week op Omroep Peelrand TV.
0: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
1: Bekijk het op tv, online en alle social media. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Een van de weinige stations waar je ook nog die leuke muziek uit de jaren 60 hoort. Tommy Rowe en Dizzy.
1: Ben van Rio.
0: Vanochtend is het zacht met 20 tot 22 graden. Er is veel bewolking, maar het is nog een tijd overwegend droog. Vanmiddag valt enige tijd regen en daarbij kan het soms goed doorplensen. Dan wordt het een graad of 18. Dan zakt het zomaar een graad of 5 in. Over zijn 920 richting jouw weekend. Met Sixpence, None the Richer en Kiss Me.

0: Voor ik val, Paul Kelly en Get Sexy.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Dat zeggen we tegen Jos Minte, die is lid van onze vriendenclub. En dat kun jij ook worden door even te kijken op de website osr920.nl. En druk op die button, word vriendje voor een tientje.

0: fine, because you're mine, I walk the line.
1: Muziekfabriek.

Clouseau, Louise, samen met Koen Wouters, Johnny Cash en I Walk the Line. 4 september, het is vandaag de internationale dag van de seksuele gezondheid. Goodbye.

Sir Douglas Quintet en Mendocino. Daarvoor nog Modern Romance en Queen of the Rapping Scene. 4 september 1882. Thomas Edison neemt het eerste systeem voor elektrische straatverlichting in gebruik. Met succes haalt hij de schakelaar om, waarna een deel van New York de straatlantaarns aanvloepen. En 4 september 1885, de eerste cafetaria opent zijn deuren. En dat gebeurt ook in New York.

Denise Williams, Let's Hear It For The Boy, Manfred Manfred Band en Blinded By The Light. Tot zover de muziekfabriek van deze week. Zo direct naar het nieuws. Leo van der Boom, hij met zijn broodjeszaak. Straks ook nog Peter en Martin in OSR in de middag. Fijn weekend, spreek je wel weer ergens. En anders aanstaande maandag voor een verse aflevering van de muziekfabriek. Def Dames op, Ain't Nothing.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken roept de vakbonden op opnieuw om tafel te gaan over de sociale zekerheid. Voor aanvang van de ministerraad noemde de D66er de tijd daarvoor rijp. De bonden hielden deze week de eerste grote acties tegen de voorgenomen bezuinigingen. Volgende week woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer. Het kabinet blijft erbij dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De bonden zijn het daar niet mee eens. De inspectie Leefomgeving en Transport dreigt met forse boetes als McDonald's Nederland wegwerpbekers blijft gebruiken. Sinds 2024 is het verboden in de horeca om eten en drinken te serveren in plastic verpakkingen, omdat plastic slecht is voor het milieu en de verpakkingen bijdragen aan zwerfafval. McDonald's heeft beterschap beloofd en zegt vanaf begin 2027 herbruikbare bekers te gaan aanbieden. Gebeurt dat niet, dan volgen dwangsommen tot een maximum van 3,75 miljoen euro. In het Gelderse Eerbeek is vanochtend een overleden 12-jarige jongen aangetroffen. Hulpdiensten werden opgeroepen voor een reanimatie, waaronder een traumahelikopter, maar het mocht niet baten. Bij aankomst trof de politie het lichaam van het slachtoffer aan. In dezelfde woning is een meerderjarige verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek, mogelijk betreft het een misdrijf. Meer informatie is op dit moment nog niet bekend. En Manosphere-influencer Andrew Tate is in Roemenië officieel aangeklaagd voor onder andere mensenhandel in minderjarigen. Zijn broer Tristan is aangeklaagd voor medeplichtigheid. De Amerikaans-Britse broers woonden jarenlang in Roemenië. In 2022 werden ze daar al eens gearresteerd, maar in 2025 grepen ze de kans om naar de VS te vluchten. Daar werden ze eind juli in Miami gearresteerd nadat Groot-Brittannië om hun uitlevering had gevraagd. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
2: OSR 920 regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. De Mariahoutse buitenschoolse opvang in het Groen start op 24 augustus in samenwerking met voetbalvereniging Mariahout. Deze samenwerking biedt kinderen een fijne, groene en sportieve plek voor na schooltijd. Op het ruime terrein van de voetbalvereniging is volop gelegenheid voor buitenactiviteiten, sport en spel. Kinderen kunnen hier actief zijn, nieuwe dingen ontdekken en plezier maken in een vertrouwde omgeving. De officiële opening vond plaats op woensdag 2 september. Iedereen kan kennis komen maken met de buitenschoolse opvang in het Groen. Vanaf vliegbasis Eindhoven vindt van 7 tot en met 18 september de internationale militaire airborne oefening Falcon Leap plaats. Deze oefening, georganiseerd door de 11e Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht, omvat luchttransporten door de transportvliegtuigen van het Air Mobility Command van de Koninklijke Luchtmacht en internationale partners. Zij trainen het droppen van vrachten en parachutisten. Tijdens deze periode vliegen de militaire toestellen over de gemeente Boekel. Ze zullen lager vliegen dan normaal en zijn daardoor extra zichtbaar en hoorbaar. Burgemeester en wethouders van Boekel hebben besloten om A.M. Vlemmings van Beuzichem en N. van Balen te ontslaan als plaatsvervangend voorzitter en lid van de commissie bezwaarschriften. Hun plaats worden ingenomen door A.G.J. van der Krabbe en M.A. Roelofs. Dit besluit, vastgesteld op 25 augustus, wordt aangeduid als het besluit in zaken benoeming en ontslag commissie bezwaarschriften Boekel 2026. Onafhankelijke commissie bezwaarschriften heeft als hoofdtaak om de rechtmatigheid en doelmatigheid van genomen gemeentelijke besluiten te toetsen en hierover advies uit te brengen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
5: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
6: OSR.
5: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Broodje OSR.
5: Leo van den

Ellen Foley, de dame die we ook kennen van We Belong to the Night. En dit was haar onderhit, What's a Matter Baby. En daarmee zijn we begonnen aan de vrijdageditie van Broodje Overzeg, de laatste van deze week alweer. Het is bijna weekend. En weekend, dat heeft de muziekfabriek met Ben van Riel. Die is de maandag weer om 9 uur. Verder met de Britse boyband Brother Beyond. Hele goedemiddag.

Zojuist was daar muziek uit onze Nederlandse hitlijst van dit moment nog steeds bovenin genoteerd. Hij is populair. Teddy Swims heet die man. En Mr. Know-It-All. Gevolgd door Moments en Whatnot, zojuist net Girls. We gaan naar Zweden. Na ABBA, de meest succesvolste groep van dat land, is en blijft natuurlijk Roxette. Dit is Fading Like a Flower. In

uitgegroeid tot een wereldster, dat mogen we wel zeggen. Wat een heerlijke stem heeft deze dame. Alicia Keys en Girl on Fire. Zometeen de hoofdpunten uit het radio nieuws. Daarbij ook de weersverwachting voor deze vrijdagmiddag. Regenachtige dag vandaag. Vandaar dus een toepasselijke hit van Jermaine Jackson. Bijgestaan door Pia Zandora. Dit is When the Rain.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken roept de vakbonden op opnieuw om tafel te gaan over de sociale zekerheid. Het kabinet blijft erbij dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De bonden zijn het daar niet mee eens. De inspectie Leefomgeving en Transport dreigt met forse boetes als McDonald's Nederland wegwerpbekers blijft gebruiken. McDonald's heeft beterschap beloofd en zegt vanaf begin 2027 herbruikbare bekers te gaan aanbieden. Gebeurt dat niet, dan volgen dwangsommen tot een maximum van 3,75 miljoen euro. In het Gelderse Eerbeek is vanochtend een overleden 12-jarige jongen aangetroffen. In dezelfde woning is een meerderjarige verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek, mogelijk betreft het een misdrijf. En Manosphere-influencer Andrew Tate is in Roemenië officieel aangeklaagd voor onder andere mensenhandel in minderjarigen. Zijn broer Tristan is aangeklaagd voor medeplichtigheid. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Van liefhebbers voor liefhebbers.
2: Meer dan 60 jaar hits.
1: OSR 920.
2: Broodje OSR.

0: Boogie Nights, de plaat van Heatwave hier op Orze 9-2-0 op deze natte vrijdag. Ja, het is toch hard nodig. Het is toch nog heel erg droog. Het zal ook jaren duren voordat alles weer een beetje op peil is. Maar goed, dat hebben we niet in de hand. We zijn geen weerstation, maar een radiostation en we draaien de leukste platen. Onder andere nu de Red Hot Chili Peppers. Dit is Californication.
1: Zeg.

altijd blij als deze man aanschuift aan de lunchtafel. En dat deed hij op deze vrijdagmiddag met Hungry Heart. Natuurlijk was dat de stem van Bruce Springsteen. En zo meteen gaan we luisteren naar het nieuws en het nieuws uit uw regio. Het is die van 1 uur. En daarna nog een deel van Broodje Ozer, deel 2 dus. Wat mij betreft graag dus zo. Op naar het weekend. Heel toepasselijk zeggen wij dan, doe het rustig aan. Take it easy, dit zijn de Eagles.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken roept de vakbonden op opnieuw om tafel te gaan over de sociale zekerheid. Voor aanvang van de ministerraad noemde de D66er de tijd daarvoor rijp. De bonden hielden deze week de eerste grote acties tegen de voorgenomen bezuinigingen. Volgende week woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer. Het kabinet blijft erbij dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De bonden zijn het daar niet mee eens. De inspectie Leefomgeving en Transport dreigt met forse boetes als McDonald's Nederland wegwerpbekers blijft gebruiken. Sinds 2024 is het verboden in de horeca om eten en drinken te serveren in plastic verpakkingen, omdat plastic slecht is voor het milieu en de verpakkingen bijdragen aan zwerfafval. McDonald's heeft beterschap beloofd en zegt vanaf begin 2027 herbruikbare bekers te gaan aanbieden. Gebeurt dat niet, dan volgen dwangsommen tot een maximum van €3,75 miljoen. Gedwongen krimp van de veestapel is voor landbouworganisatie LTO onbespreekbaar. De belangenbehartiger van de agro-industrie schrijft dit in reactie op de doorrekening van de stikstofplannen door het Centraal Planbureau. Met de huidige plannen komen de stikstofdoelen alleen in zicht als de veestapel tot 10% krimpt. Het kabinet Jetten wil liever geen krimp opleggen, maar de zogenoemde generieke korting wel achter de hand houden als ultieme remedie tegen stikstofuitstoot. En Manosphere-influencer Andrew Tate is in Roemenië officieel aangeklaagd voor onder andere mensenhandel in minderjarigen. Zijn broer Tristan is aangeklaagd voor medeplichtigheid. De Amerikaans-Britse broers woonden jarenlang in Roemenië. In 2022 werden ze daar al eens gearresteerd, maar in 2025 grepen ze de kans om naar de VS te vluchten. Daar werden ze eind juli in Miami gearresteerd nadat Groot-Brittannië om hun uitlevering had gevraagd. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden.
4: Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
5: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. De Mariahoutse buitenschoolse opvang in het Groen start op 24 augustus in samenwerking met voetbalvereniging Mariahout. Deze samenwerking biedt kinderen een fijne, groene en sportieve plek voor na schooltijd. Op het ruime terrein van de voetbalvereniging is volop gelegenheid voor buitenactiviteiten, sport en spel. Kinderen kunnen hier actief zijn, nieuwe dingen ontdekken en plezier maken in een vertrouwde omgeving. De officiële opening vond plaats op woensdag 2 september. Iedereen kan kennis komen maken met de buitenschoolse opvang in het Groen. Burgemeester en wethouders van Boekel hebben besloten om A.M. Vlemmings van Beuzeghem en N. van Balen te ontslaan als plaatsvervangend voorzitter en lid van de commissie bezwaarschriften. Hun plaats worden ingenomen door A.G.J. van der Krabbe en M.A. Roelofs. Dit besluit, vastgesteld op 25 augustus, wordt aangeduid als het besluit in zaken benoeming en ontslag Commissie Bezwaarschriften Boekel 2026. Onafhankelijke Commissie Bezwaarschriften heeft als hoofdtaak om de rechtmatigheid en doelmatigheid van genomen gemeentelijke besluiten te toetsen en hierover advies uit te brengen. Vanaf vliegbasis Eindhoven vindt van 7 tot en met 18 september de internationale militaire airborne oefening Falcon Leap plaats. Deze oefening, georganiseerd door de 11e Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht, omvat luchttransporten door de transportvliegtuigen van het Air Mobility Command van de Koninklijke Luchtmacht en internationale partners. Zij trainen het droppen van vrachten en parachutisten. Tijdens deze periode vliegen de militaire toestellen over de gemeente Boekel. Ze zullen lager vliegen dan normaal en zijn daardoor extra zichtbaar en hoorbaar. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemelbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.

Hoog bezoek aan het begin van deel 2 van Broodje Ongezer. Sir Elton John, een van zijn hits. En I'm Still Standing. Tot 2 uur is dit muziek tijdens de lunch. Broodje Ongezer met nu muziek van Bonnie Tyler. Helaas, nog niet zo lang geleden ons ontvallen. It

zegt helaas geen hit in Nederland, maar wel een mooie plaat. Miley Cyrus, Lindsey Buckingham en Mick Fleetwood. En de laatste twee genoemde waren natuurlijk lid van Fleetwood Mac. Je hoorde Secrets. En dit is Neil Christian van een tijd geleden. Got

Chris Isaak, Living for Your Lover. Niet zijn allerbekendste, maar toch wel leuk dat hij vandaag een keertje voorbij komt. Tijdens Broodje Over Zerf, muziek tijdens de lunch. En mocht je daar aan begonnen zijn aan de lunch, eet smakelijk. Geniet ervan. Geniet van de muziek van ook onder andere deze Mark Anthony. Een beetje bachata op deze vrijdagmiddag. Dit is

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken roept de vakbonden op opnieuw om tafel te gaan over de sociale zekerheid. Het kabinet blijft erbij dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De bonden zijn het daar niet mee eens. De inspectie Leefomgeving en Transport dreigt met forse boetes als McDonald's Nederland wegwerpbekers blijft gebruiken. McDonald's heeft beterschap beloofd en zegt vanaf begin 2027 herbruikbare bekers te gaan aanbieden. Gebeurt dat niet, dan volgen dwangsommen tot een maximum van 3,75 miljoen euro. Gedwongen krimp van de veestapel is voor landbouworganisatie LTO onbespreekbaar. De belangenbehartiger van de agro-industrie schrijft dit in reactie op de doorrekening van de stikstofplannen door het Centraal Planbureau. En Manosphere-influencer Andrew Tate is in Roemenië officieel aangeklaagd voor onder andere mensenhandel in minderjarigen. Zijn broer Tristan is aangeklaagd voor medeplichtigheid. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

De herinnering blijft natuurlijk T-Lau. Wat was dat een geweldige zanger van deze band, The Scene. En nog eenmaal Blauw. Zometeen Rihanna, Kanye West en Paul McCartney. Wat een eigenaardige combinatie is dat. Maar dat is onderweg met de 4-5 seconds. Daarvoor aandacht voor de piano. Mark en Clark Band. Hun allerbekendste die ze maakten. The Worn Down Piano.

Look Who's Talking, de zingende arts, Dr. Alban, de man die we al kennen van Sing Halleluja en Kijk naar Boven. Ja goed, alle zegen komt daaruit vandaag. En de zonneschijn die gaan we zo meteen binnenhalen. Dat doen we met de zomerhit van dit moment uit onze Nederlandse hitlijst. Hoog genoteerd. Juju en Solto, Jamaican, dat is onderweg. Daarvoor gaan we helemaal down under. Dat doen we met de Australische band In Excess.

Chic en Le Freak. C'est chic. En daarvoor hadden we muziek van Bloom Inc. en The Bannerman van een hele tijd geleden alweer. Dat was mijn aandeel voor deze vrijdag en voor deze week. Broodjoe zeg, is er aanstaande maandag weer om 12 uur. Daar tussenin heel veel leuke collega's hier bij OZ920. En dat is de moeite waard om te blijven luisteren met zometeen Peter Derks en Martin Huibers in OZ in de middag. Ik wens u een heel fijn weekend. Ik laat u achter met muziek van Foreigner.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. 32 verdachten van de moord op een beveiliger en de poging tot moord op twee agenten in Overasselt worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer vast blijven zitten. Twee anderen zijn vrijgelaten, maar nog wel verdachten. Maandagnacht toog de groep mannen naar het huis van Jan G. Onderweg werd een 52-jarige beveiliger doodgeschoten. Later werd het vuur geopend op twee agenten. Onder de verdachten zijn twee minderjarige Franse jongens. Bij een bedrijfsgeval in het Noord-Hollandse Zwaag is een dode gevallen. Een tweede persoon raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde vanochtend bij een coatingbedrijf. Vermoedelijk was er een chemische stof bij betrokken. De gewonde persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De andere medewerkers zijn elders opgevangen. De vrijgekomen stof levert geen gevaar op voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Gedwongen krimp van de veestapel is voor landbouworganisatie LTO onbespreekbaar. De belangenbehartiger van de agro-industrie schrijft dit in reactie op de doorrekening van de stikstofplannen door het Centraal Planbureau. Met de huidige plannen komen de stikstofdoelen alleen in zicht als de veestapel tot 10% krimpt. Het kabinet Jetten wil liever geen krimp opleggen, maar de zogenoemde generieke korting wel achter de hand houden als ultieme remedie tegen stikstofuitstoot. Een Amerikaanse regering heeft computerspelletjes uitgebracht waarin spelers het gemunt hebben op migranten. In de spellen, met name als Rio Run en Build the Wall, kan een grensmuur gebouwd worden met Mexico of worden migranten tegengehouden en uitgezet. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt. De games moeten het omstreden anti-immigratiebeleid van de regering Trump promoten. Immigratiedienst ICE arresteerde afgelopen maand alleen al 50.000 mensen. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Vanaf vliegbasis Eindhoven vindt van 7 tot en met 18 september de internationale militaire airborne oefening Falcon Leap plaats. Deze oefening, georganiseerd door de 11e Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht, omvat luchttransporten door de transportvliegtuigen van het Air Mobility Command van de Koninklijke Luchtmacht en internationale partners. Zij trainen het droppen van vrachten en parachutisten. Tijdens deze periode vliegen de militaire toestellen over de gemeente Boekel. Ze zullen lager vliegen dan normaal en zijn daardoor extra zichtbaar en hoorbaar. De Mariahoutse buitenschoolse opvang in het Groen start op 24 augustus in samenwerking met de voetbalvereniging Mariahout. Deze samenwerking biedt kinderen een fijne, groene en sportieve plek voor na schooltijd. Op het ruime terrein van de voetbalvereniging is volop gelegenheid voor buitenactiviteiten, sport en spel. Kinderen kunnen hier actief zijn, nieuwe dingen ontdekken en plezier maken in een vertrouwde omgeving. De officiële opening vond plaats op woensdag 2 september. Iedereen kan kennis komen maken met de buitenschoolse opvang in het Groen. Burgemeester en wethouders van Boekel hebben besloten om A.M. Vlemmings van Beuzichem en N. van Balen te ontslaan als plaatsvervangend voorzitter en lid van de commissie bezwaarschriften. Hun plaats worden ingenomen door A.G.J. van der Krabbe en M.A. Roelofs. Dit besluit, vastgesteld op 25 augustus, wordt aangeduid als het besluit in zaken benoeming en ontslag commissie bezwaarschriften Boekel 2026. Onafhankelijke commissie bezwaarschriften heeft als hoofdtaak om de rechtmatigheid en doelmatigheid van genomen gemeentelijke besluiten te toetsen en hierover advies uit te brengen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. OSR in de middag.

0: Rufus en Chaka Khan, Once You Get Started. Daarvoor hadden we ook nog gewoon een Keating aan het begin van de show. Loving Each Day. Welkom bij Ozer in de middag op deze vrijdag. Dankjewel, Leo van de Boom, voor jouw overheerlijke broodje Ozer. En die belegde broodjes zijn er aankomende maandag weer tussen 12 en 2. Zometeen Josh Michael van Fast Love na deze van John Mayer. Dit is Perfectly Lonely op Ozer. Goedemiddag.
1: Peter Derricks.

Een muzikale nalatenschap van George Michael. Een van zijn grote solo-successen, Fast Love. En het begon destijds allemaal natuurlijk met de formatie Wham! Samen met Andrew Whitfield. OSM 29, vrijdagmiddag, bijna weekend. En zometeen The Cure, Lullaby, na deze van Donna Summer. Dit is Bad Girls.

afgelopen zomer waren ze nog een van de hoofdacts van Pinkpop. The Cure, Lullaby. Ozer in de middag, meer weten over Ozer, ga naar de site ozer920.nl. Heb je Facebook of die andere Instagram, ook daar kun je ons natuurlijk volgen. Zometeen Charles Aznavour, The Old Fashioned Way, na Nothing But Thieves.

Lisa Shield en Change hier op OZ 920. Ik heb zo meteen verder op nog Rayman, Supergirl en Michael Jackson. I just can't stop loving you. Ook zo direct hier. Eerst even voor nieuwe muziek op de radio van Roxy Dekker.

Travis en It Only Takes a Minute to Fall in Love. Ja, zo snel kan het gaan soms. Zo is het 9:20. We gaan alweer richting 3 uur. Dat betekent straks hier het Radio Nieuws en de Regio Break. Nog twee plaatsen te draaien. De Zombies, She's Not There. En nu eerst Kensington, Do I Ever.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De provincies steunen de stikstofplannen van het kabinet, maar waarschuwen wel dat er nog meer nodig is om de vergunningverlening weer op gang te krijgen. Dat blijkt ook uit de analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens provinciebestuurders is het plan ambitieus en kan het helpen om de natuur te herstellen en Nederland weer stap voor stap van het slot te halen. Tegelijkertijd vragen ze aandacht voor de boeren, want de provincies zijn bang dat de stapeling van maatregelen voor boeren te zwaar wordt. Het kabinet wil dat burgemeesters demonstraties sneller kunnen verplaatsen, desnoods met dwang. En ook moet duidelijker worden wanneer demonstranten strafbaar zijn en wanneer burgemeesters noodbevoegdheden mogen inzetten. Volgens minister Heerma is de drempel nu te hoog om een demonstratie te verplaatsen en moet die omlaag zonder het demonstratierecht aan te tasten. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er geen grote veranderingen van het demonstratierecht nodig zijn, maar wel aanpassingen. Het dodental na het zinken van een hoge snelheidsveer voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 12. Vanochtend zijn de lichamen van nog 2 vrouwen gevonden. 16 mensen worden nog vermist, de zoekactie gaat dag en nacht door. De veerboot had zondag 267 mensen aan boord toen die kort na vertrek uit Kyrenia kapseisde. 239 mensen konden worden gered, terwijl 20 mensen aanvankelijk als vermist werden opgegeven. De kapitein is aangehouden voor dood door schuld. En bij een bedrijfsongeval in het Noord-Hollandse Zwaag is een dode gevallen. Een tweede persoon raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde vanochtend bij een coatingsbedrijf. Vermoedelijk was er een chemische stof bij betrokken. De gewonde persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De andere medewerkers zijn elders opgevangen. De vrijgekomen stof levert geen gevaar op voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Het weer bewolkt met wat regen in het zuiden en zuidoosten en wat zon in het noordwesten bij 18 tot 23 graden en een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Laabeek, Boekeren en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. De Fietsersbond organiseert op zaterdag 19 september de landelijke paaltjescheckdag. Paaltjes op fietspaden zijn bedoeld om auto's te weren, maar kunnen gevaarlijke obstakels zijn voor fietsers. Elk jaar raken duizenden fietsers gewond door een botsing met zo'n paaltje. Dat zijn er gemiddeld zo'n 6 per dag. Paaltjes kunnen leiden tot ernstige ongelukken en maken fietspaden ontoegankelijk voor mensen met een aangepaste fiets. Tijdens de paaltjescheckdag kunnen fietsers in heel Nederland op een online kaart aangeven waar onveilige paaltjes staan. Meer info hierover fietsersbond.nl. Burgemeester en wethouders van Boekel hebben besloten om A.M. Vlemmings van Beuzichem en N. van Balen te ontslaan als plaatsvervangend voorzitter en lid van de commissie bezwaarschriften. Hun plaats worden ingenomen door A.G.J. van der Krabbe en M.A. Roelofs. Dit besluit, vastgesteld op 25 augustus, wordt aangeduid als het besluit in zaken benoeming en ontslag commissie bezwaarschriften Boekel 2026. Onafhankelijke commissie bezwaarschriften heeft als hoofdtaak om de rechtmatigheid en doelmatigheid van genomen gemeentelijke besluiten te toetsen en hierover advies uit te brengen. Deze week is de Nederlandse voetgangersmonitor van start gegaan, een belangrijk initiatief om de ervaringen van voetgangers te verzamelen. De monitor richt zich op thema's als sociale veiligheid, toegankelijkheid, verkeersveiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte. Iedereen die woont, werkt, studeert of regelmatig in Laabeek komt, kan zijn of haar bijdrage leveren. Er is steeds meer aandacht voor lopen, maar er bestaat nog een aanzienlijk gebrek aan kennis over de daadwerkelijke ervaringen van voetgangers in de gemeente. Tot 25 oktober kan men aangeven waar het goed gaat en waar het verbetering nodig is in de gemeente Laabeek. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekeren en Gemelbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
5: Welkom
0: Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag. Ja.

Mick Jagger, Let's Rock. En ja, waarschijnlijk heb je er dan na vandaag al gewoon een hele werkweek op zitten. En kun je gaan genieten van een welverdiend weekend. Ja, daarvoor Coldplay gedraaid ook nog. En Viva La Vida. Welkom terug bij Oze in de middag op deze vrijdag. Met zometeen Cameron Lidkamp, King Nama 4 naar Elvis Costello. Dit is Oliver's Army.

Een zonnemeer vrolijk deutje van de Bluebells en Young at Heart op OZN 920. Je kunt ons in de ether beluisteren op maar liefst 6 FM-frequenties in de regio. Verder ook digitaal te beluisteren via DAB Plus kanalen en ook via alle slimme speakers en ook online. Voor alle kanalen en frequenties ga naar de website van OZR, dat is OZR 920.nl.

De formatie-abel en neem me mee. Daarvoor hadden we ook nog Sam en Dave en Hold On, I'm Coming. En de Commodores, je hoorde ook nog met Lady. Zometeen Maan, Niks is Heilig en Phil Collins, Both Sides of the Story. Eerst Solomon Burke en de Wijk en What a Woman.

Elk verhaal heeft twee kanten. Both Sides of the Story, dat was Phil Collins. En de voormalige liedzanger en drummer van Genesis heeft aangegeven niet meer te zullen optreden. Dat gaf hij aan eerder dit jaar in een interview met de BBC. En de 24-jarige zegt niet meer fit genoeg te zijn om nog langer op te treden. OZM 920, Holly, Sandy komt eraan. En ook nog Mohambi en Bumpy White. Eerst dit uit de jaren 80, Nick Kershaw en The Riddle.

Mohammed en Bumpy White. En het heeft niets te maken met het bumperkleven. Nee hoor. Straks na 4 uur dan deel 2 van Ozer. In de middag met Martin Herbers. Ik wens jou een fijn weekend. En ik ben al maandag weer tussen 2 en 4. Nu nog Betty Boo en Doing Do.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Premier Jette noemt de georganiseerde misdaad in Nederland een serieus probleem. Hij reageert daarmee op het zware geweld in Overasselt, waar een man werd doodgeschoten en agenten onder vuur werden genomen. Volgens Jetten laat het incident zien dat de aanpak van georganiseerde misdaad topprioriteit moet blijven. Ook justitieminister Van Weel wil dat Nederland hard optreedt tegen criminele netwerken, maar benadrukt dat we nog geen narco-staat zijn. 32 van de 34 opgepakte verdachten zijn vandaag voorgeleid. Europa wil nog dit jaar afspraken maken over zogeheten terugkeerhubs buiten de EU voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat hebben asielministers uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland afgesproken. In die centra kunnen dan mensen worden opgevangen als ze niet terug kunnen of willen naar hun land van herkomst. Hoe de centra eruit gaan zien en hoeveel vrijheid mensen daar krijgen moet nog worden bepaald. Maar critici en mensenrechtenorganisaties zijn bang voor detentiecentra. De provincies steunen de stikstofplannen van het kabinet, maar waarschuwen wel dat er nog meer nodig is om de vergunningverlening weer op gang te krijgen. Dat blijkt ook uit de analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens provinciebestuurders is het plan ambitieus en kan het helpen om de natuur te herstellen en Nederland weer stap voor stap van het slot te halen. Tegelijkertijd vragen ze aandacht voor de boeren, want de provincies zijn bang dat de stapeling van maatregelen voor boeren te zwaar wordt. En er is bij speciale inzamelpunten al bijna 360 kilo vuurwerk ingeleverd. In het Gelderse Lochem brachten mensen vandaag alleen al ruim 218 kilo vuurwerk binnen. Daaronder zat ook verboden vuurwerk met flitspoeder, zoals strijkers. Eerder deze week werd in Terneuzen, Venlo en Middelburg samen ruim 140 kilo ingeleverd. De inzameling gaat de komende weken door en duurt tot begin oktober. Bij de komende jaarwisseling is al het consumentenvuurwerk landelijk verboden, behalve klein siervuurwerk. Het weer bewolkt met wat regen in het zuiden en zuidoosten en wat zon in het noordwesten bij 18 tot 23 graden en een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. De Fietsersbond organiseert op zaterdag 19 september de landelijke paaltjescheckdag. Paaltjes op fietspaden zijn bedoeld om auto's te weren, maar kunnen gevaarlijke obstakels zijn voor fietsers. Elk jaar raken duizenden fietsers gewond door een botsing met zo'n paaltje. Dat zijn er gemiddeld zo'n 6 per dag. Paaltjes kunnen leiden tot ernstige ongelukken en maken fietspaden ontoegankelijk voor mensen met een aangepaste fiets. Tijdens de paaltjescheckdag kunnen fietsers in heel Nederland op een online kaart aangeven waar onveilige paaltjes staan. Meer info hierover fietsersbond.nl. De Mariahoutse buitenschoolse opvang in het groen start op 24 augustus in samenwerking met voetbalvereniging Mariahout. Deze samenwerking biedt kinderen een fijne, groene en sportieve plek voor na schooltijd. Op het ruime terrein van de voetbalvereniging is volop gelegenheid voor buitenactiviteiten, sport en spel. Kinderen kunnen hier actief zijn, nieuwe dingen ontdekken en plezier maken in een vertrouwde omgeving. De officiële opening vond plaats op woensdag 2 september. Iedereen kan kennis komen maken met de buitenschoolse opvang in het groen. Vanaf vliegbasis Eindhoven vindt van 7 tot en met 18 september de internationale militaire airborne oefening Falcon Leap plaats. Deze oefening, georganiseerd door de 11e Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht, omvat luchttransporten door de transportvliegtuigen van het Air Mobility Command van de Koninklijke Luchtmacht en internationale partners. Zij trainen het droppen van vrachten en parachutisten. Tijdens deze periode vliegen de militaire toestellen over de gemeente Boekel. Ze zullen lager vliegen dan normaal en zijn daardoor extra zichtbaar en hoorbaar. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: OSR. Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
5: Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
6: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. OSR in de middag.
6: Martin Huibers.

begon in het begin zo herkenbaar met Venus en Sugar. En dan kregen we een hele medley van de Beatles. En dat zijn er nogal wat. Het begon met No Reply, I'll Be Back and Drive My Car. Ontelbaar. En het eindigde zo'n beetje met Get Back and Day Tripper enzovoort enzovoort. En goedemiddag. Welkom in OSR in de middag deel 2. We danken Peter voor de afgelopen 2 uur. En we hebben muziek van Swing Now Sister op de vrijdagmiddag. Hier is Surrender.

Saxgebied wordt dat ook wel eens genoemd, want ze komen uit Liverpool. De Searchers waren dat met Sweets for My Sweets. En we hadden muziek van Swing Out Sister en Surrender. Oh, we zeggen 9-2-0 op de vrijdagmiddag. Ja, de laatste werkdag al van de week. En zo meteen is het weekend. En we hebben eerst muziek van Teddy Swims, The Door.

Anders de groep die een plaatje voor zichzelf maakte. Sailor met Sailor. En we hadden Walter Tsoe samen met Beth Hart. En Beth Hart is ook weer in Nederland op 4 december in de AFAS Live. Dit heette overigens Broken. Zometeen de hoogtepunten van de nieuws. Maar eerst muziek van de Cook

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Premier Jette noemt de georganiseerde misdaad in Nederland een serieus probleem. Hij reageert daarmee op het zware geweld in Overasselt, waar een man werd doodgeschoten en agenten onder vuur werden genomen. Europa wil nog dit jaar afspraken maken over zogeheten terugkeerhubs buiten de EU voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat hebben asielministers uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland afgesproken. De provincies steunen de stikstofplannen van het kabinet, maar waarschuwen wel dat er nog meer nodig is om de vergunningverlening weer op gang te krijgen. Tegelijkertijd vragen ze aandacht voor de boeren, want de provincies zijn bang dat de stapeling van maatregelen voor boeren te zwaar wordt. En er is bij speciale inzamelpunten al bijna 360 kilo vuurwerk ingeleverd. In het Gelderse Lochem brachten mensen vandaag alleen al ruim 218 kilo vuurwerk binnen. Het weer bewolkt met wat regen in het zuiden en zuidoosten en wat zon in het noordwesten bij 18 tot 23 graden en een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Tja, bombastisch, maar groots. Freddie Mercury samen met Montserrat Cabel en de breedte Barcelona. En toevalligerwijs werden in dat jaar ook de Olympische Spelen gehouden. In 1992 was het het officieuze themalied van de Olympische Spelen. Ze zong het live in het stadion en uit de speakers kwam de stem van Freddie Mercury, want die was een jaar daarvoor overleden. Hier is Susanne Vega op OZR 920 met My Name is Luca.
1: My name is

De Spiksband, de nieuwe single van Direct, heet My Friend. En vanavond staan ze live on the beach op het strand in Scheveningen. Samen met de groep Sommieux en de zangeres Anouk. Dat wordt weer feest. We hadden ervoor Led Zeppelin van lange tijd geleden en de Immigrant Song. Hier is de zoon van Boudewijn de Groot en die heet Marcel. Dus Marcel de Groot. En mag ik naar je kijken

Nelly Furtado en Powerless en van de Marcel de Groot met Mag je naar je kijken in het volle licht. Zometeen de nieuwsberichten van 5 uur en het streeknieuws. Maar eerst nog David Gates samen met Brett en Baby, I Want You.

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De burgemeester van Heumen heeft opnieuw een woning in Overasselt laten sluiten, nu voor 2 weken om de rust te herstellen en de openbare orde te bewaken. Eerder sloot de burgemeester al een woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar. Daar werd deze week een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten 2 agenten zwaar gewond. Ook bij de andere woning aan de Honingklaver zouden harde knallen zijn gehoord en raakte de deur zwaar beschadigd. Premier Jette noemt de georganiseerde misdaad in Nederland een serieus probleem. Hij reageert daarmee op het zware geweld in Overasselt, waar een man werd doodgeschoten en agenten onder vuur werden genomen. Volgens Jette laat het incident zien dat de aanpak van georganiseerde misdaad topprioriteit moet blijven. Ook justitieminister Van Wil wil dat Nederland hard optreedt tegen criminele netwerken, maar benadrukt dat we nog geen narco-staat zijn. 32 van de 34 opgepakte verdachten zijn vandaag voorgeleid. Europa wil nog dit jaar afspraken maken over zogeheten terugkeerhubs buiten de EU voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat hebben asielministers uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland afgesproken. In die centra kunnen dan mensen worden opgevangen als ze niet terug kunnen of willen naar hun land van herkomst. Hoe de centra eruit gaan zien en hoeveel vrijheid mensen daar krijgen moet nog worden bepaald. Maar critici en mensenrechtenorganisaties zijn bang voor detentiecentra. En er rijden nog elke dag gemiddeld 500 tot 550 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug in de A27. Tijdens een handhavingsactie vorige maand zijn 215 boetes uitgedeeld aan zware voertuigen. Maar toch nam het aantal vrachtwagens en bussen op de brug niet af. Sinds 1 september kunnen via camera's ook Belgische, Duitse en Zwitserse kentekens automatisch worden beboet. Maar buitenlandse voertuigen uit andere landen moeten daarvoor langs de weg worden aangehouden. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. De Fietsersbond organiseert op zaterdag 19 september de landelijke paaltjescheckdag. Paaltjes op fietspaden zijn bedoeld om auto's te weren, maar kunnen gevaarlijke obstakels zijn voor fietsers. Elk jaar raken duizenden fietsers gewond door een botsing met zo'n paaltje. Dat zijn er gemiddeld zo'n 6 per dag. Paaltjes kunnen leiden tot ernstige ongelukken en maken fietspaden ontoegankelijk voor mensen met een aangepaste fiets. Tijdens de paaltjescheckdag kunnen fietsers in heel Nederland op een online kaart aangeven waar onveilige paaltjes staan. Meer info hierover fietsersbond.nl. Burgemeester en wethouders van Boekel hebben besloten om A.M. Vlemmings van Beuzichem en N. van Balen te ontslaan als plaatsvervangend voorzitter en lid van de commissie bezwaarschriften. Hun plaats worden ingenomen door A.G.J. van der Krabbe en M.A. Roelofs. Dit besluit, vastgesteld op 25 augustus, wordt aangeduid als het besluit in zaken benoeming en ontslag commissie bezwaarschriften Boekel 2026. Onafhankelijke commissie bezwaarschriften heeft als hoofdtaak om de rechtmatigheid en doelmatigheid van genomen gemeentelijke besluiten te toetsen en hierover advies uit te brengen. De Mariahoutse buitenschoolse opvang in het groen start op 24 augustus in samenwerking met voetbalvereniging Mariahout. Deze samenwerking biedt kinderen een fijne, groene en sportieve plek voor na schooltijd. Op het ruime terrein van de voetbalvereniging is volop gelegenheid voor buitenactiviteiten, sport en spel. Kinderen kunnen hier actief zijn, nieuwe dingen ontdekken en plezier maken in een vertrouwde omgeving. De officiële opening vond plaats op woensdag 2 september. Iedereen kan kennis komen maken met de buitenschoolse opvang in het groen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920, regiobreek.

0: deze week op Omroep Peelrand TV.
1: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Text TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media.
2: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.
4: En dan

ja, het is nog eeuwig zonde dat ze niet meer bestaan. De Dijk. En laat het vanavond gebeuren. Laat het vanavond zo gaan. Welkom terug in het laatste uur OSR in de middag op deze vrijdagmiddag, de 4e september. Hebben we muziek van Level 42. Something About You.

Ja, toch wel een hele gezonde jongen deze Justin Bieber. Houdt zich niet bezig met allerlei verboden zaken en verboden dingen, maar eet heel verstandig wat gezonde perziken. En we hadden daarvoor Level 42 met Something About You. Oh zeg, 920 met Lodgins en Messina. Hele

Michael Kiwanuka, destijds de opvolger van de Cold Little Heart. En dat heette The Black Man in a White World. En we hadden ervoor Gigi Kill, de man die destijds groot werd met cocaine. En dat heette Call Me The Breeze. Zometeen gaan we even luisteren naar de headlines van de nieuws. Maar voor die tijd de Nederlandse formatie Mo met de eendagsvlieg Fred Astaire.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De burgemeester van Heumen heeft opnieuw een woning in Overasselt laten sluiten, nu voor 2 weken om de rust te herstellen en de openbare orde te bewaken. Premier Jette noemt de georganiseerde misdaad in Nederland een serieus probleem. Hij reageert daarmee op het zware geweld in Overasselt, waar een man werd doodgeschoten en agenten onder vuur werden genomen. Europa wil nog dit jaar afspraken maken over zogeheten terugkeerhubs buiten de EU voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat hebben asielministers uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland afgesproken. En er rijden nog elke dag gemiddeld 500 tot 550 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug in de A27. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Say, what's up?

En natuurlijk kennen wij Bruce Willis als een geweldige filmacteur. Onder andere in de film Die Hard. Maar zingen, dat kon hij ook blijkbaar weer. In 1987 had hij een hit met het oude succes van de Drifters. Under the Boardwalk. Tijd voor Simply Red. Hier was de Sunrise.

Ja, die Cher is wel sterk genoeg. Ze is strong enough. En we hadden de Everly Brothers met Walk Right Back. Vertelde ik straks al dat vanavond op het strand in Scheveningen, Live on the Beach, de formatie Direct staat. En ook de zangeres Anouk. Maar ook de band Sommieux. Hier zijn ze met een nieuwe single, Feel.

maken met Ten CC gingen we terug naar de jaren 70, 1977 van de LP Deceptive Bands. En de nummer heette Good Morning Judge. Hier was Anastasia. And Why Don't You Lie To Me? Why don't you lie to me?

muziek uit de speelfilm Into the Wild. Eddie Vedder. Het nummer heette Society. En we hadden Anastasia met Why'd You Lie To Me. En tot zover OSR in de middag. Het weekend kan weer beginnen. Maar eerst nog de avondprogrammering. Straks na 6 uur de avond door met Tom Holland, Kees van Kooij, Peter Boer en Pedro Leenders. En Berend Koenders sluit het af. Voor de dag begint tot aan middernacht. Ik wens je een heel prettig weekend. En we hebben nog muziek van Dayton, The Sound of Music. Een prettige

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Volgens Haagse bronnen wil de VVD op korte termijn een vermogenswinstbelasting voor aandelen invoeren, maar zijn CDA en D66 daarop tegen. Bij zo'n maatregel betaal je pas belasting over bijvoorbeeld aandelen als je die verkoopt. Volgens ambtenaren kan de regeling mogelijk nog snel worden ingevoerd, maar de Belastingdienst waarschuwt dat de systemen daar nu nog niet klaar voor zijn. Ook JA21 en de SGP willen een vermogenswinstbelasting in box 3 en zetten flinke druk op het kabinet. Het hoofdkantoor van de Oekraïnse Veiligheidsdienst in Kiev is door een Russische droneaanval getroffen. Volgens president Zelensky was het kantoor van het hoofd van de Veiligheidsdienst het doelwit, maar is de man nog in leven. Bij de aanval raakte ook een restaurant in de buurt beschadigd en vielen er zeker 5 gewonden. Zelensky heeft al opdracht gegeven om Rusland met gelijke munt terug te betalen. De historische Sint-Sofia-kathedraal, die op de UNESCO werelderfgoedlijst staat, liep ook gevaar. De burgemeester van Heumen heeft opnieuw een woning in Overasselt laten sluiten, nu voor 2 weken om de rust te herstellen en de openbare orde te bewaken. Eerder sloot de burgemeester al een woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar. Daar werd deze week een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakte 2 agenten zwaar gewond. Ook bij de andere woning, aan de Honingklaver, zouden harde knallen zijn gehoord en raakte de deur zwaar beschadigd. En het beroemde tapijt van Bayeux heeft de oversteek van Frankrijk naar Groot-Brittannië vrijwel onbeschadigd doorstaan. Bij het transport zijn alleen 2 draadjes gebroken, maar die schade is niet zichtbaar. Het bijna 1000 jaar oude tapijt is tijdelijk naar het British Museum in Londen gebracht, omdat het museum in Bayeux wordt verbouwd. Het 70 meter lange wandkleed was al eeuwen nauwelijks verplaatst. Op het tapijt staat de slag bij Hastings uit 1066 afgebeeld. Het is nog tot 11 juli volgend jaar in Londen te zien. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Burgemeester en wethouders van Boekel hebben besloten om A.M. Vlemmings van Beuzeghem en N. van Balen te ontslaan als plaatsvervangend voorzitter en lid van de commissie bezwaarschriften. Hun plaatsen worden ingenomen door A.G.J. van der Krabbe en M.A. Roelofs. Dit besluit, vastgesteld op 25 augustus, wordt aangeduid als het besluit in zaken benoeming en ontslag commissie bezwaarschriften Boekel 2026. Onafhankelijke commissie bezwaarschriften heeft als hoofdtaak om de rechtmatigheid en doelmatigheid van genomen gemeentelijke besluiten te toetsen en hierover advies uit te brengen. Vanaf vliegbasis Eindhoven vindt van 7 tot en met 18 september de internationale militaire airborne oefening Falcon Leap plaats. Deze oefening, georganiseerd door de 11e Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht, omvat luchttransporten door de transportvliegtuigen van het Air Mobility Command van de Koninklijke Luchtmacht en internationale partners. Zij trainen het droppen van vrachten en parachutisten. Tijdens deze periode vliegen de militaire toestellen over de gemeente Boekel. Ze zullen lager vliegen dan normaal en zijn daardoor extra zichtbaar en hoorbaar. De Mariahoutse buitenschoolse opvang in het groen start op 24 augustus in samenwerking met voetbalvereniging Mariahout. Deze samenwerking biedt kinderen een fijne, groene en sportieve plek voor na schooltijd. Op het ruime terrein van de voetbalvereniging is volop gelegenheid voor buitenactiviteiten, sport en spel. Kinderen kunnen hier actief zijn, nieuwe dingen ontdekken en plezier maken in een vertrouwde omgeving. De officiële opening vond plaats op woensdag 2 september. Iedereen kan kennis komen maken met de buitenschoolse opvang in het groen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. De

twee hele goede tekstschrijvers, namelijk Gene en Chapman. Die waren al verantwoordelijk voor de hits van onder meer Mud. En deze keer gingen ze zich wagen aan de band Racy. Lay Your Love on Me. En zo begonnen wij de vrijdagavond van de avond door. Tot aan 10:00 zijn we bij je. Rond 6:30 gaan we weer eens even bladeren in het grote boek met allemaal eendags vliegen. The Love Affair komt eraan. Bringing on back the good times. Nu eerst George Benson en On Broadway.

My Body Isn't Ready, dat was de single van Sombo die momenteel in de top 40 staat. Daarvoor hadden wij Valencia en Gaia. Janet Jackson staat te wachten om tegen haar te gaan zingen. Dat mag ze zo meteen doen. Eerst Greenfield en Cook.

van de heren van America werd gebruikt voor dit nummer. Someone to call my lover, dat was Janet Jackson. Tijd voor onze enigste voor vandaag. 1969, nummer 5 was de hoogste notering. Dat is best wel goed voor zo'n one hit wonder. 8 weken in de top 40, The Web en Baby Won't You Leave Me Alone. Dat werd er zelfs nog eens gedaan door de Nederlandse Butlers.

Amsterdam Boy, de man van Annabel thuis bent. Daarvoor hadden wij Bryan Adams, Can't Stop the Thing We Started. En ik zei het al, The Weapon, Baby Won't You Leave Me Alone. De Butlers, die hebben het ooit in het Nederlands gedaan. En toen heette het, de Chinees doet veel meer met vlees. Misschien wel een beetje voorlopen voor het gezegde van Frans Bauer. Goed, we gaan muziek draaien, want daar zitten we tenminste voor. Hier bij OSL 920, je weet het, 60 jaar muziek, 24 uur per dag via diverse frequenties. En dat worden er steeds meer, dus je kunt ons bijna door heel Brabant ontvangen. Lord Boskerk komt eraan met de Lowdown Years, Oasis en The Wonderwall.

Hij bracht een album uit in de jaren 70. Dat heette Silk Degrees met onder meer erop What Can I Say. Bos Kerks met zijn Lowdown, voorafgegaan door de band Oasis en Wonderwall. Do That To Me One More Time, een Amerikaans duo wat in Amerika een heel grote reeks van hits had. In Nederland bleef het bij deze ene. Captain and Tennille, zo heet het twee. En zo meteen gaan we nog eens even terug naar de zomer van dit jaar. Plaat die in de top 40 staat. Jugal en Jamaican Bam Bam.

zijn momenteel ook nog met een andere ster in de top 40. Maar ik denk dat het snel gedaan zal zijn. Want ja, de zomer is voorbij. En dan zijn deze zomerse liedjes meestal ook snel vertrokken. Zometeen na 7 uur Kees Verkooy. Ik wens je een fijn weekend. En dit gaan we meenemen na 7 uur. Man for Man. There she was, just

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Alle vandaag bij de rechtercommissaris voorgeleide 32 verdachten vanwege het geweld in Overasselt eerder deze week blijven 14 dagen langer vastzitten. Ze worden verdacht van het in de nacht van maandag op dinsdag doodschieten van een 51-jarige beveiliger uit Wijchen en het verwonden van twee politieagenten. In het verenigingsgebouw Overasselt hebben tientallen bewoners de inloopbijeenkomst bijgewoond van de gemeente Heumen. Ze hoopten antwoorden te krijgen op hun vragen. De stikstofplannen van het kabinet leiden tot verdeeldheid onder boeren, bouwers en natuurbeschermers. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving verbetert de natuur, maar gaat Nederland nog niet volledig van het stikstofslot. Bouwend Nederland is positief en ziet perspectief voor de bouw. Natuurorganisaties vinden de plannen juist het minimum dat nodig is voor natuurherstel. En boerenorganisaties vinden de maatregelen te zwaar. Ze waarschuwen dat sommige boeren met hun bedrijf moeten stoppen. Volgens Haagse bronnen wil de VVD op korte termijn een vermogenswinstbelasting voor aandelen invoeren, maar zijn CDA en D66 daarop tegen. Bij zo'n maatregel betaal je pas belasting over bijvoorbeeld aandelen als je die verkoopt. Volgens ambtenaren kan de regeling mogelijk nog snel worden ingevoerd, maar de Belastingdienst waarschuwt dat de systemen daar nu nog niet klaar voor zijn. Ook JA21 en de SGP willen een vermogenswinstbelasting in box 3 en zetten flinke druk op het kabinet. En het hoofdkantoor van de Oekraïnse Veiligheidsdienst in Kiev is door een Russische droneaanval getroffen. Volgens president Zelensky was het kantoor van het hoofd van de Veiligheidsdienst het doelwit, maar is de man nog in leven. Bij de aanval raakte ook een restaurant in de buurt beschadigd en vielen er zeker 5 gewonden. Zelensky heeft al opdracht gegeven om Rusland met gelijke munt terug te betalen. De historische Sint-Sofia-kathedraal, die op de UNESCO-werelderfgoedlijst staat, liep ook gevaar. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. De Fietsersbond organiseert op zaterdag 19 september de landelijke paaltjescheckdag. Paaltjes op fietspaden zijn bedoeld om auto's te weren, maar kunnen gevaarlijke obstakels zijn voor fietsers. Elk jaar raken duizenden fietsers gewond door een botsing met zo'n paaltje. Dat zijn er gemiddeld zo'n 6 per dag. Paaltjes kunnen leiden tot ernstige ongelukken en maken fietspaden ontoegankelijk voor mensen met een aangepaste fiets. Tijdens de paaltjescheckdag kunnen fietsers in heel Nederland op een online kaart aangeven waar onveilige paaltjes staan. Meer info hierover fietsersbond.nl. De Mariahoutse buitenschoolse opvang in het groen start op 24 augustus in samenwerking met voetbalvereniging Mariahout. Deze samenwerking biedt kinderen een fijne, groene en sportieve plek voor na schooltijd. Op het ruime terrein van de voetbalvereniging is volop gelegenheid voor buitenactiviteiten, sport en spel. Kinderen kunnen hier actief zijn, nieuwe dingen ontdekken en plezier maken in een vertrouwde omgeving. De officiële opening vond plaats op woensdag 2 september. Iedereen kan kennis komen maken met de buitenschoolse opvang in het groen. Burgemeester en wethouders van Boekel hebben besloten om A.M. Vlemmings van Beuzeghem en N. van Balen te ontslaan als plaatsvervangend voorzitter en lid van de commissie bezwaarschriften. Hun plaats worden ingenomen door A.G.J. van der Krabbe en M.A. Roelofs. Dit besluit, vastgesteld op 25 augustus, wordt aangeduid als het besluit in zaken benoeming en ontslag commissie bezwaarschriften Boekel 2026. Onafhankelijke commissie bezwaarschriften heeft als hoofdtaak om de rechtmatigheid en doelmatigheid van genomen gemeentelijke besluiten te toetsen en hierover advies uit te brengen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
5: OSR. deze week op Omroep Peelrand TV.
6: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
5: Bekijk het op tv, online en alle social media.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920.

welkom. Het is even over de klok van 7 uur op deze vrijdag. Het is weekend. Welkom. Leuk dat je erbij bent. En mocht je net thuis zijn, eet smakelijk. En anders gewoon lekker de radio aan laten staan. Tot 8 uur is dit deel

Gisteren heeft een Nederlander de Nobelprijs gekregen. Nou, denk je nou, dan is dat wel heel wereldschokkend. Nee, het is het alternatief voor de Nobelprijs. De LG Nobelprijs heet dat. Wat heeft deze Nederlander nou gedaan? Nou, met zijn onderzoek naar duizenden begraven onderbroeken heeft de Nederlandse wetenschapper inzicht gekregen in wat voor micro-organismen er nou uit die onderbroeken komen.

Amerikaanse band die in 1967 al was opgericht, de Gap Band. En had er pas in de jaren 80 een eerste grote hit. En ook een enige hit in Nederland. En dat was deze. Kun je nagaan, ben je al, wat is het? Meer dan 15 jaar bezig. En dan pas succes. Nou, menig bandje zou de bijl er al bij neer hebben gelegd. En gestopt zijn. Maar goed, zij gaan rustig door. En ze bestaan ook nog steeds trouwens.

Het was zijn groot hit in de jaren 70, 1970 om precies te zijn. En hij zong het een beetje door een... het lijkt wel of hij door zo'n megafoontje aan het zingen is. Ja, dat was destijds wel leuk. I Hear You Knocking was trouwens niet zijn eigen single. Nee, 1955 werd voor het eerst opgenomen. En werd gezongen door Smiley Lewis. En daar stond hij ook mee in de Amerikaanse hitparade in die tijd.

hij blijft leuk. The Sweet en Blockbuster. Alweer de hoogste tijd om afscheid van je te nemen voor deze vrijdag. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn twee collega's met de voortzetting van de avond door. En tussen 10 en 12 natuurlijk voor de nacht begint. En een mooie nachtprogrammering. Een mooi weekend voor de boeg. Geniet van het mooiste om je heen. Tot maandag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De politie heeft gisteren 9 huiszoekingen gedaan in Nederland in verband met het geweld in Overasselt, maar zegt niet waar die waren. Ook is niet bekendgemaakt over wat is gevonden en of er arrestaties zijn verricht. De politie onderzoekt de aanleiding voor het geweld waarbij een beveiliger werd gedood en 2 agenten verwond en wie de mogelijke opdrachtgever is. 32 verdachten blijven nog 14 dagen langer vast. Onder hen zijn ook mensen met de Belgische, Franse en Algerijnse nationaliteit. De omstreden influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en beïnvloeding van getuigen. Zijn broer Tristan wordt beschuldigd van medeplichtigheid. De Tate-broers hebben hun slachtoffers geronseld met beloftes over een relatie of huwelijk en dwongen hen daarna om internetporno te maken. De Tates zitten nu in een Amerikaanse cel. Groot-Brittannië wil ze berechten voor tientallen aanklachten, waaronder verkrachting en mensenhandel. De stikstofplannen van het kabinet leiden tot verdeeldheid onder boeren, bouwers en natuurbeschermers. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving verbetert de natuur, maar gaat Nederland nog niet volledig van het stikstofslot. Bouwend Nederland is positief en ziet perspectief voor de bouw. Natuurorganisaties vinden de plannen juist het minimum dat nodig is voor natuurherstel. En boerenorganisaties vinden de maatregelen te zwaar. Ze waarschuwen dat sommige boeren met hun bedrijf moeten stoppen. En de voormalige Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic wordt maandag begraven in Belgrado, zo heeft zijn zoon laten weten. Mladic overleed vorige week op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn levenslange celstraf uitzat voor oorlogsmisdaden. Hij is onder meer veroordeeld voor zijn rol bij de moord op ruim 8000 moslimmannen en jongens in Srebrenica. De eerbetuigingen aan Mladic zorgen voor veel kritiek in de EU. In Brussel werd al gesproken van verheerlijking van een oorlogsmisdadiger. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Burgemeester en wethouders van Boekel hebben besloten om A.M. Vlemmings van Beuzeghem en N. van Balen te ontslaan als plaatsvervangend voorzitter en lid van de commissie bezwaarschriften. Hun plaats worden ingenomen door A.G.J. van der Krabbe en M.A. Roelofs. Dit besluit, vastgesteld op 25 augustus, wordt aangeduid als het besluit in zaken benoeming en ontslag commissie bezwaarschriften Boekel 2026. Onafhankelijke commissie bezwaarschriften heeft als hoofdtaak om de rechtmatigheid en doelmatigheid van genomen gemeentelijke besluiten te toetsen en hierover advies uit te brengen. De Fietsersbond organiseert op zaterdag 19 september de landelijke paaltjescheckdag. Paaltjes op fietspaden zijn bedoeld om auto's te weren, maar kunnen gevaarlijke obstakels zijn voor fietsers. Elk jaar raken duizenden fietsers gewond door een botsing met zo'n paaltje. Dat zijn er gemiddeld zo'n 6 per dag. Paaltjes kunnen leiden tot ernstige ongelukken en maken fietspaden ontoegankelijk voor mensen met een aangepaste fiets. Tijdens de paaltjescheckdag kunnen fietsers in heel Nederland op een online kaart aangeven waar onveilige paaltjes staan. Meer info hierover fietsersbond.nl. Deze week is de Nederlandse Voetgangersmonitor van start gegaan. Een belangrijk initiatief om de ervaringen van voetgangers te verzamelen. De monitor richt zich op thema's als sociale veiligheid, toegankelijkheid, verkeersveiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte. Iedereen die woont, werkt, studeert of regelmatig in Laabeek komt, kan zijn of haar bijdrage leveren. Er is steeds meer aandacht voor lopen, maar er bestaat nog een aanzienlijk gebrek aan kennis over de daadwerkelijke ervaringen van voetgangers in de gemeente. Tot 25 oktober kan men aangeven waar het goed gaat en waar het verbetering nodig is in de gemeente Laarbeek. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
3: Peter Boer.

Oh, dat zijn van die leuke deuntjes om een uur mee te beginnen. Dagdy en good enough. Ja, ik hoop dat het allemaal maar goed genoeg is. En anders, ja, dan starten we gewoon weer een plaat in, hè.

Het is The War on Drugs. Ja, zelfs een band die erna genoemd is. Under the Pressure. En daarvoor niemand minder dan Suzy Quatro. Wat had ze mooie muziek, hè? And If You Can't Give Me Love. Lekker. En dit is muziek uit halverwege de jaren 90, hè? 1995. Toen was die daar ineens. En ik had echt zoiets van, ja, wat moet ik hier nou van vinden? Hoe vaker je hem hoort, hoe meer die onder je huid gaat zitten. Dit is namelijk muziek van Beck. En toen een grote hit. Nu op de radio. Loser.

Thomas Kleeman, Lois Lane. Heel veel grote hits hier in Nederland. Zelfs samengewerkt met Prince. En ja, even terug naar hun grote hits inderdaad. En dat was My Best Friend. Zometeen heb ik natuurlijk voor jou nog de historische feitjes.

Dead and Gone. We gaan kijken in de geschiedenisboekjes. 4 september vandaag alweer. En in 1962 was het in EMI Studio 2 aan Abbey Road in Londen dat voor het eerst onder de leiding van George Martin de Beatles een plaat op gingen nemen. Ja, dat was voor het eerst met George. En daarna is hij nooit meer weggegaan volgens mij. Hè? Op 4 september 1964 wordt de allereerste single van Joe Cocker uitgebracht. Dit is zijn versie van een Beatles nummer I'll Cry Instead. De debuutsingle van Joe Cocker wordt geen hit, maar daarna zouden er toch nog wel vele volgen. Als The Who op 4 september 1964 in een dierenasiel in Londen een waakhond wil kopen, wordt voor de deur hun busje met apparatuur gestolen. De auto wordt later zonder apparatuur weer teruggevonden. Ja, hoe het optreden is gegaan verder, maar ik weet niet, een hoop geblaf denk ik. Yes, die geeft op 4 september 1980 een concert in Madison Square Garden en dat doen ze in New York. Groot succes. 5 dagen nadat zij onderweg naar een optreden in de Grand Ole Opry in Nashville een zwaar gewond raakte bij een auto-ongeluk, overlijdt countryzangeres Dottie Best op 4 september 1991 op 58-jarige leeftijd. De jarigen voor vandaag: Florentien van der Meulen, de nieuwslezeres, Mark Ronson, Leonie Meijer, James Bay en niemand minder dan Beyoncé.

zometeen heb ik nog meer dames voor je. Je hoort onder andere de jarige Beyoncé en Crazy in Love. En natuurlijk Concrete Blonde en Joey. En deze was van Taxicab en Becky G en Sorry Papi. Bang.

de dames die zijn altijd goed vertegenwoordigd hier hoor, bij OZR 920. Dit was muziek van Lady Gaga en Just Dance. Hebben ze zelfs een spelletje nagenoemd volgens mij. Dat is een computerspel ook nagenoemd, toch? Met die mat waar je op moet gaan dansen dan en zo. Just Dance hoor je met daarvoor een compositie van de heren van ABBA. En dat was One Night in Bangkok, dit keer uitgevoerd door Murray Head. We hadden trouwens bij de historische feitjes natuurlijk de verjaardag. Wil je nou morgen weten wie de jarig zijn? Dan moet je even naar Leo luisteren. Die zit morgen tussen 4 en 6. En die behandelt ook de jarigen van die dag. Dus mocht je willen weten wie er op zaterdag en zondag jarig zijn, dan moet je bij Leo wezen. Die weet dat allemaal. Hey, zometeen na 9 uur, Petro Leendes. Na 10 uur, Berend Koendes. Fijne avond.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In Overasselt zijn volgens de burgemeester vandaag goede gesprekken gevoerd tijdens een inloopbijeenkomst na de schietpartij van dinsdag. Hij zegt de zorgen van inwoners goed te begrijpen. Bewoners hadden vooral vragen over de communicatie van de gemeente vlak na de schietpartij. Zo vroegen ze waarom ze pas later werden gewaarschuwd om binnen te blijven. Ook zijn er zorgen over wat er gebeurt als de woning aan de Ewijkseweg weer opengaat, nu die voor een jaar gesloten is. De politie heeft gisteren 9 huiszoekingen gedaan in Nederland in verband met het geweld in Overasselt, maar zegt niet waar die waren. Ook is niet bekendgemaakt over wat is gevonden en of er arrestaties zijn verricht. De politie onderzoekt de aanleiding voor het geweld waarbij een beveiliger werd gedood en 2 agenten verwond en wie de mogelijke opdrachtgever is. 32 verdachten blijven nog 14 dagen langer vast. Onder hen zijn ook mensen met de Belgische, Franse en Algerijnse nationaliteit. De omstreden influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en beïnvloeding van getuigen. Zijn broer Tristan wordt beschuldigd van medeplichtigheid. De Tate-broers hebben hun slachtoffers geronseld met beloftes over een relatie of huwelijk en dwongen hen daarna om internetporno te maken. De Tates zitten nu in een Amerikaanse cel. Groot-Brittannië wil ze berechten voor tientallen aanklachten, waaronder verkrachting en mensenhandel. En Portugal stelt de verkoop van bijna de helft van luchtvaartmaatschappij TAP voorlopig uit. Air France KLM en Lufthansa zijn beide nog in de race voor het belang van 49,9%. Maar hun biedingen liggen volgens de Portugese regering zo dicht bij elkaar dat er extra gesprekken nodig zijn. Die kunnen nog enkele weken duren. TAP is interessant vanwege de routes naar Afrika en Noord- en Zuid-Amerika. De Portugese luchtvaartmaatschappij leed in de eerste helft van dit jaar wel 99 miljoen euro verlies. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Deze week is de Nederlandse voetgangersmonitor van start gegaan. Een belangrijk initiatief om de ervaringen van voetgangers te verzamelen. De monitor richt zich op thema's als sociale veiligheid, toegankelijkheid, verkeersveiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte. Iedereen die woont, werkt, studeert of regelmatig in Laabeek komt, kan zijn of haar bijdrage leveren. Er is steeds meer aandacht voor lopen, maar er bestaat nog een aanzienlijk gebrek aan kennis over de daadwerkelijke ervaringen van voetgangers in de gemeente. Tot 25 oktober kan men aangeven waar het goed gaat en waar verbetering nodig is in de gemeente Laarbeek. Vanaf vliegbasis Eindhoven vindt van 7 tot en met 18 september de internationale militaire airborne oefening Falcon Leap plaats. Deze oefening, georganiseerd door de 11e Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht, omvat luchttransporten door de transportvliegtuigen van het Air Mobility Command van de Koninklijke Luchtmacht en internationale partners. Zij trainen het droppen van vrachten en parachutisten. Tijdens deze periode vliegen de militaire toestellen over de gemeente Boekel. Ze zullen lager vliegen dan normaal en zijn daardoor extra zichtbaar en hoorbaar. De Fietsersbond organiseert op zaterdag 19 september de landelijke paaltjescheckdag. Paaltjes op fietspaden zijn bedoeld om auto's te weren, maar kunnen gevaarlijke obstakels zijn voor fietsers. Elk jaar raken duizenden fietsers gewond door een botsing met zo'n paaltje. Dat zijn er gemiddeld zo'n 6 per dag. Paaltjes kunnen leiden tot ernstige ongelukken en maken fietspaden ontoegankelijk voor mensen met een aangepaste fiets. Tijdens de paaltjescheckdag kunnen fietsers in heel Nederland op een online kaart aangeven waar onveilige paaltjes staan. Meer info hierover fietsersbond.nl. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

Mark Morrison, Return of the Mac, als opener in het laatste gedeelte de avond door op deze vrijdag. Jazeker, het weekend staat voor de deur en hier is Gilbert O'Sullivan, het nummer heet Matrimony.

Marshall Hain and Dancing in the City. En Curiosity Killed the Caterpillar 920. Name and Number, zo heette dat prachtige plaatje. Straks mooie muziek van de Pointer Sisters, maar eerst

Ja, Pink op de radio. Raise your glass. Gaan we nog wel eens doen? Ja, zeker. Zeker weten. Stuart hoorde ook Free, Let It Be, zo heette dat. En eigenlijk Tina Turner uiteraard met die hele mooie River Deep Mountain High hier op OBC 19.0. En we gaan de beste zangeres van Nederland draaien. Ja, samen met Vintage Future, hier is Mel en High Love.

Electric Light Orchestra, Roll Over Beethoven en Talk Talk, Life's What You Make It. Straks na 10 uur voor de nacht begint. Wat mij betreft een heel fijn weekend en alvast tot zondagmiddag bij het Vinyl Café. Ja, het zondagmiddagcafé. Carly Rae Jepsen is hier, I Really Like You.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De twee Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Mediaminister Letschert spreekt dinsdag met directeur Vlemmix van Ongehoord Nederland over de toekomst van zijn omroep. Vlemmix zegt dat hij een voorgenomen besluit over het intrekken van de vergunning te horen krijgt. Ongehoord Nederland ligt opnieuw onder vuur na een uitzending waarin een toespraak van Adolf Hitler werd besproken. Het commissariaat voor de media noemt dat incident een kantelpunt. De minister onderzoekt al langer of er genoeg juridische grond is om de vergunning in te trekken. In Overasselt zijn volgens de burgemeester vandaag goede gesprekken gevoerd tijdens een inloopbijeenkomst na de schietpartij van dinsdag. Hij zegt de zorgen van inwoners goed te begrijpen. Bewoners hadden vooral vragen over de communicatie van de gemeente vlak na de schietpartij. Zo vroegen ze waarom ze pas later werden gewaarschuwd om binnen te blijven. Ook zijn er zorgen over wat er gebeurt als de woning aan de Ewijkseweg weer opengaat, nu die voor een jaar gesloten is. En de Verenigde Naties willen dat wereldwijd vaker een nieuwe wereldkaart wordt gebruikt waarop Afrika beter op ware grootte staat afgebeeld. De algemene vergadering stemde voor het gebruik van de zogenoemde Equal Earth Card. Alleen de VS stemde tegen. Nu wordt meestal de Mercator-projectie gebruikt waarop Afrika veel kleiner lijkt dan het in werkelijkheid is. Groenland is daarop even groot, terwijl het 14 keer zo klein is als Afrika. De VN-resolutie is niet bindend, maar kan wel zorgen voor verandering. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Deze week is de Nederlandse Voetgangersmonitor van start gegaan. Een belangrijk initiatief om de ervaringen van voetgangers te verzamelen. De monitor richt zich op thema's als sociale veiligheid, toegankelijkheid, verkeersveiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte. Iedereen die woont, werkt, studeert of regelmatig in Laabeek komt, kan zijn of haar bijdrage leveren. Er is steeds meer aandacht voor lopen, maar er bestaat nog een aanzienlijk gebrek aan kennis over de daadwerkelijke ervaringen van voetgangers in de gemeente. Tot 25 oktober kan men aangeven waar het goed gaat en waar het verbetering nodig is in de gemeente Laarbeek. De Fietsersbond organiseert op zaterdag 19 september de landelijke paaltjescheckdag. Paaltjes op fietspaden zijn bedoeld om auto's te weren, maar kunnen gevaarlijke obstakels zijn voor fietsers. Elk jaar raken duizenden fietsers gewond door een botsing met zo'n paaltje. Dat zijn er gemiddeld zo'n 6 per dag. Paaltjes kunnen leiden tot ernstige ongelukken en maken fietspaden ontoegankelijk voor mensen met een aangepaste fiets. Tijdens de paaltjescheckdag kunnen fietsers in heel Nederland op een online kaart aangeven waar onveilige paaltjes staan. Meer info hierover fietsersbond.nl. De Mariahoutse buitenschoolse opvang in het groen start op 24 augustus in samenwerking met voetbalvereniging Mariahout. Deze samenwerking biedt kinderen een fijne, groene en sportieve plek voor na schooltijd. Op het ruime terrein van de voetbalvereniging is volop gelegenheid voor buitenactiviteiten, sport en spel. Kinderen kunnen hier actief zijn, nieuwe dingen ontdekken en plezier maken in een vertrouwde omgeving. De officiële opening vond plaats op woensdag 2 september. Iedereen kan kennis komen maken met de buitenschoolse opvang in het groen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

Ik voel je. De meest bekende toch wel van Marco Borsato, Dromen zijn bedrog. Welkom, het is vrijdag. Dit is Voor de Nacht Begint. De beste zangers. Vandaag hebben we twee, want anders kwamen we niet uit. Dus in het tweede uur doen we hetzelfde trucje ook nog even. Hier is Fee Klaassen, Blijf bij mij. Uit het seizoen 2026. Zaterdag horen we de nieuwe liedjes.

0: voor de nacht begint.
1: Let me be your hero. Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

muziek van Enrique Iglesias en Hero. We kennen allemaal Ralph Martel met Streets of London. Ik vroeg me eigen af, heeft hij ooit een album gemaakt? En dat heeft hij. Het album heet Streets of London. Dat is best of van Ralph Martel uit 2012. Maar er staan mooie liedjes op, zoals deze. The Last Train and Ride.

Muziek van Ilse de Lange en Tainted op OSR 920, tijd voor de laatste keer album. Track van de week, en dat album is van Eddie Sanders. I'm a Jesus Man, zo heet het album. Nieuw album, wat gaan we draaien? The Journey End.

Muziek van 5 Star en All Fall Down. En dan nu. En dan nu. En door Grotema. Is Lonely Boy.

Mark Loffler, What It Is. Laatste albumtrack voor dit uur wordt er eentje van Queen. Ik ben niet zo'n echte Queen-fan, maar één album vond ik helemaal te gek. A Night at the Opera. Hier is 39.

Het nummer hoorde precies voor dit moment. Ja, als de nacht komt, voor de nacht begint. When the night comes, zou misschien mijn programmanaam veranderen. Zou zomaar kunnen. Nee hoor, we laten het zo. Joe Cocker was dat. Na Radio Nieuws en Regio Break met Avicii.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een van de twee agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De twee Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Mediaminister Letchert spreekt dinsdag met directeur Vlemmix van Ongehoord Nederland over de toekomst van zijn omroep. Vlemmix zegt dat hij een voorgenomen besluit over het intrekken van de vergunning te horen krijgt. Ongehoord Nederland ligt opnieuw onder vuur na een uitzending waarin een toespraak van Adolf Hitler werd besproken. Het commissariaat voor de media noemt dat incident een kantelpunt. De minister onderzoekt al langer of er genoeg juridische grond is om de vergunning in te trekken. En de Verenigde Naties willen dat wereldwijd vaker een nieuwe wereldkaart wordt gebruikt waarop Afrika beter op ware grootte staat afgebeeld. De algemene vergadering stemde voor het gebruik van de zogenoemde Equal Earth Card. Alleen de VS stemde tegen. Nu wordt meestal de Mercator-projectie gebruikt waarop Afrika veel kleiner lijkt dan het in werkelijkheid is. Groenland is daarop even groot, terwijl het 14 keer zo klein is als Afrika. De VN-resolutie is niet bindend, maar kan wel zorgen voor verandering. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Deze week is de Nederlandse voetgangersmonitor van start gegaan. Een belangrijk initiatief om de ervaringen van voetgangers te verzamelen. De monitor richt zich op thema's als sociale veiligheid, toegankelijkheid, verkeersveiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte. Iedereen die woont, werkt, studeert of regelmatig in Laabeek komt, kan zijn of haar bijdrage leveren. Er is steeds meer aandacht voor lopen, maar er bestaat nog een aanzienlijk gebrek aan kennis over de daadwerkelijke ervaringen van voetgangers in de gemeente. Tot 25 oktober kan men aangeven waar het goed gaat en waar het verbetering nodig is in de gemeente Laarbeek. De Fietsersbond organiseert op zaterdag 19 september de landelijke paaltjescheckdag. Paaltjes op fietspaden zijn bedoeld om auto's te weren, maar kunnen gevaarlijke obstakels zijn voor fietsers. Elk jaar raken duizenden fietsers gewond door een botsing met zo'n paaltje. Dat zijn er gemiddeld zo'n 6 per dag. Paaltjes kunnen leiden tot ernstige ongelukken en maken fietspaden ontoegankelijk voor mensen met een aangepaste fiets. Tijdens de paaltjescheckdag kunnen fietsers in heel Nederland op een online kaart aangeven waar onveilige paaltjes staan. Meer info hierover fietsersbond.nl. De Mariahoutse buitenschoolse opvang in het groen start op 24 augustus in samenwerking met voetbalvereniging Mariahout. Deze samenwerking biedt kinderen een fijne, groene en sportieve plek voor na schooltijd. Op het ruime terrein van de voetbalvereniging is volop gelegenheid voor buitenactiviteiten, sport en spel. Kinderen kunnen hier actief zijn, nieuwe dingen ontdekken en plezier maken in een vertrouwde omgeving. De officiële opening vond plaats op woensdag 2 september. Iedereen kan kennis komen maken met de buitenschoolse opvang in het groen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

Crowded House, What About You, de beste zangers. Ja, op tv is dat te zien op zaterdagavond. Morgen weer een nieuwe aflevering. En ja, dan doen we volgende week weer de liedjes die in die aflevering zitten. Dat zijn er 6. Door de week zijn 5 dagen. Dus we moeten dan op een vrijdag nog een tweede uur ook nog een liedje draaien. Nou ja, het ging over Clouseau vorige week. Dus die zat op de bank om alleen maar te luisteren. Onder andere naar dit nummer van Django McCroy. Daar gaat ze.

OSR 920 met Magic en Root. Wat gaan we doen? Nou, we gaan iets draaien van Willie Nelson. Hier is Across the Borderline van het album The Essential Willie Nelson.

Mercy Mercy on Me, Robert Palmer. Een van de vele hits die hij maakt. Onder andere Best of Both Worlds zouden we ook kunnen draaien. Maar we hebben voor deze gekozen. Wederom een albumtrack van Yvonne Elliman in dit geval. We gaan draaien Everything's Alright. Dat komt van Jesus Christ Superstar, de film. De soundtrack dus van het gelijknamige album uit 1973.

En zo namen we even een glaasje sherry. Met natuurlijk de muziek die bij het plaatje hoorde. Van de Four Seasons, dat heet de sherry. En nu Joe Jackson, 19 Forever.

Lynch de Paul, Sugar Me en Kunks, Never Going Home. En natuurlijk die plaat van Joe Jackson. Zo drie even lekker langs elkaar, achter elkaar bedoel ik. Maakt nu plaats voor een albumtrack. En dat wordt de laatste die we in de benzine hebben gestopt. David Gates van het album First. Hier is Sail Around the World.

Everything But The Girl, The Missing, daar ging het even over. Brengt ons het eind van dit programma voor vandaag. Maandag een nieuwe aflevering met de nieuwe beste zangersliedjes, maar dat wist u al. Ik laat je met deze de nacht ingaan. Boston, zo heet het nummer. Stella Lefty is de artiest. Fijn weekend. On a train.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan twee mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De twee waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jette, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. PRO is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de twee agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De twee Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand.
3: De GGD Brabant Zuidoost organiseert de hackathon Eeuwig Gezond. Samen met inwoners, studenten en professionals zoekt men naar vernieuwende oplossingen voor gezondheidsvragen. Tijdens de hackathon werkt men samen met andere inwoners, studenten, ondernemers en professionals aan vernieuwende oplossingen voor gezondheidsvraagstukken in de regio. Creativiteit en enthousiasme zijn al voldoende om mee te doen. Je kunt kiezen uit 4 uitdagingen. Digitale inclusie in de zorg, een betere leefomgeving voor tienermeiden, toegankelijke acute zorg in de verschillende regio's of mentale veerkracht jongeren bij overstap naar de middelbare school. Wil je meer over dit project weten? Dan ga dan naar de website van GGD Brabant Zuidoost. Op zondag 6 september is de tentoonstelling 200 jaar Zuid-Winnersvaart opnieuw te zien in Aarderikstel. Op vele verzoek keert de tentoonstelling terug. De expositie die begin mei in perron 15 te zien was, wordt opnieuw gepresenteerd. Je kunt de tentoonstelling bezoeken op zondag 6 september van 2 tot 5 uur 's middags in het Heemhuis aan de Kouwenberg in Aarderikstel. Vanwege de beperkte ruimte worden de tentoonstellingsborden en het overige materiaal in handzame mappen getoond. Van 7 tot en met 18 september vinden vanaf vliegbasis Eindhoven de militaire airborne oefeningen in het kader van Falcon Leap plaats. De oefening, georganiseerd door de 11e Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht, omvat luchttransport door de transportvliegtuigen van het Air Mobility Command van de Koninklijke Luchtmacht en van internationale partners. Ze trainen het droppen van vracht en van parachutisten. Tijdens deze periode vliegen de militaire toestellen over onder meer de gemeente Boekel. Ze zullen lager vliegen dan normaal en zijn daardoor dus ook extra zichtbaar en hoorbaar.
2: Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De 2 waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jette, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De 2 Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand.
3: Op donderdag 3 september was een belangrijke raadsbijeenkomst in Laabeek. Tijdens de vergadering werd het definitief ontwerp voor het nieuwe ontmoetingscentrum in Beekendonk gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het ontwerp is een verdere uitwerking van het voorlopige ontwerp dat al eerder werd getoond. In de presentatie werden essentiële thema's en de gemaakte ontwerpkeuzes uitgebreid toegelicht. De presentatie gebeurde door de heer Landman, die bouwadviseur en partner is bij LIAG Architecten, en René van der Elzen namens de gemeente Laabeek. Op zondag 13 september staat Podium Nazareth in Gemert in het teken van de Beatles. Het Helmonds Vocaal Ensemble en het duo Tourvers uit Bokstel bundelen dan hun krachten voor een anderhalf durende muzikale reis. Je kunt je dan onderdompelen in beroemde Beatles-songs, waaronder Penny Lane, Yesterday en Eleanor Rigby. En dat wordt uitgevoerd in tot wel 8-stemmige arrangementen. Het concert begint om 3:00 middags in de kapel van Klooster Nazareth. De GGD Brabant Zuidoost organiseert de hackathon Eeuwig Gezond. Samen met inwoners, studenten en professionals zoekt men naar vernieuwende oplossingen voor gezondheidsvragen. Tijdens de hackathon werkt men samen met andere inwoners, studenten, ondernemers en professionals aan vernieuwende oplossingen voor gezondheidsvraagstukken in de regio. Creativiteit en enthousiasme zijn al voldoende om mee te doen. Je kunt kiezen uit 4 uitdagingen. Digitale inclusie in de zorg, een betere leefomgeving voor tienermeiden, toegankelijke acute zorg in de verschillende regio's of mentale veerkracht jongeren bij overstap naar de middelbare school. Wil je meer over dit project weten? Dan ga dan naar de website van GGD Brabant Zuidoost.
2: Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De 2 waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jetten, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De 2 Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekeren en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand.
3: Op donderdag 3 september was een belangrijke raadsbijeenkomst in Laabeek. Tijdens de vergadering werd het definitief ontwerp voor het nieuwe ontmoetingscentrum in Beekendonk gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het ontwerp is een verdere uitwerking van het voorlopige ontwerp dat al eerder werd getoond. In de presentatie werden essentiële thema's en de gemaakte ontwerpkeuzes uitgebreid toegelicht. De presentatie gebeurde door de heer Landman, die bouwadviseur en partner is bij LIAG Architecten, en René van der Elzen namens de gemeente Laabeek. Van 7 tot en met 18 september vinden vanaf vliegbasis Eindhoven de militaire airborne oefeningen in het kader van Falcon Leap plaats. De oefening, georganiseerd door de 11e Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht, omvat luchttransport door de transportvliegtuigen van het Air Mobility Command van de Koninklijke Luchtmacht en van internationale partners. Ze trainen het droppen van vracht en van parachutisten. Tijdens deze periode vliegen de militaire toestellen over onder meer de gemeente Boekel. Ze zullen lager vliegen dan normaal en zijn daardoor dus ook extra zichtbaar en hoorbaar. Op zondag 13 september staat Podium Nazareth in Gemert in het teken van de Beatles. Het Helmonds Vocaal Ensemble en het duo Tourvers uit Bokstel bundelen dan hun krachten voor een anderhalf durende muzikale reis. Je kunt je dan onderdompelen in beroemde Beatles-songs, waaronder Penny Lane, Yesterday en Eleanor Rigby. En dat wordt uitgevoerd in tot wel 8-stemmige arrangementen. Het concert begint om 3:00 PM in de kapel van Klooster Nazareth. Op zondag 6 september is de tentoonstelling 200 jaar Zuid-Willemsvaart opnieuw te zien in Aarderikstel. Op vele verzoek keert de tentoonstelling terug. De expositie, die begin mei in perron 15 te zien was, wordt opnieuw gepresenteerd. Je kunt de tentoonstelling bezoeken op zondag 6 september van 2 tot 5 PM in het Heemhuis aan de Kouwenberg in Aarderikstel. Vanwege de beperkte ruimte worden de tentoonstellingsborden en het overige materiaal in handzame mappen getoond.
2: Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekeren en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.